0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. En buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: 8 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: kopers voor Wibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Wibra. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus. Nu bij Wibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Wibra.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.

0: Is dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
17: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
21: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
22: Gek op lage

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hey, goedemorgen, Feel Good Friday. En kijk eens naar buiten, alweer zo'n prachtige dag. Onderweg naar bijna 25 graden vanmiddag. En dit is een nieuwe ochtendshow. Tot 10 uur, Achterhoek.

Eigenlijk hartstikke gaaf natuurlijk dat je ooit in een schoolbandje zat en dat je dacht van... Na 30 jaar zit ik nog steeds bij diezelfde gasten. Geldt al een beetje voor Tom Robertson. Heel lang met die gasten opgetrokken. Vanuit zijn schooltijd. En ze hadden allemaal eigenlijk een muzikaal inzicht. Dit was Tom Robertson met zijn band uit de 70's. Hè. Het ging over een motorrace. Heerlijk. Je kan beter op de fiets zitten vandaag. 26 graden kan het worden. Het is trouwens ook vandaag... Bitcoin Pizza Dag. Ik zal zo even uitleggen hoe dat precies zit. Maar dat het Pizza Dag is, daar is op zich al niks mis mee natuurlijk. Hè? De hele dag hard zwoegen en dan onderweg naar huis dat je denkt, hè, even een pizzaatje. Ik zou er nou trouwens niet aan moeten denken hoor, als ontbijt. Ja, ik heb mensen die dat naar binnen werken.

Het leek wel alsof hij van elastiek was. Moet je maar eens even wat beelden terugkijken op YouTube of zo van Stromae. Ongelooflijk. Dan kon die gast dansen, zeg. Ja, ook zingen hoor, voor de duidelijkheid. Als je niet denkt dat ik daarover zou twijfelen. Maar op een gegeven moment was het 2003 en toen zeiden jongens, ik heb hier een handdoek en die gooi ik in de ring. Ik kap er even mee. Ik trek het niet. De druk op mij, wordt het wordt me allemaal te veel. De druk op mij wordt te groot en houdoe. Nou ja, het was een Belg, die zeggen geen houdoe volgens mij. Dat zeggen ze in Brabant. En toen hebben we heel lang niks van hem gehoord. We maakten ons al een beetje zorgen. Jij misschien ook wel, hè, over Stromae. Dat je daar wakker van ligt. Ik kan me niet voorstellen. Maar hoe gaat het dan nu met hem, vele jaren later? Nou, eigenlijk best wel lekker. Hij doet het wat rustiger aan. Hij werkt vooral liefst achter de schermen. En heel af en toe brengt hij nog eens een liedje uit. Stromae, we teren op zijn oude successen. Goedemorgen. De ochtendshow op Regio 8 op 22 mei 2026. En die 26 houden we vast, want dat is inderdaad de temperatuur die kunnen we gaan aantikken vandaag. Meer over het weer, het weekendweer, het Pinksterweer met Gerrit. En dan zitten we op ietsje na 8:30 vanochtend. Even een aantal mensen feliciteren in de gemeente Oude IJsselstreek. Want die gemeente heeft als eerste Achterhoekse gemeente een nieuw college geïnstalleerd. Dan komen ze, alle medewerkers, alle partijen, dat zijn Lokaal Belang, Partij van de Arbeid, GroenLinks, PRO, CDA en VVD. En met 5 wethouders gaan ze aan de slag. Iedere dag gefeliciteerd. Ja, het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wel wat hoor. Ik zie wat leuke foto's voorbij komen. Vol trots staan ze daar. Gemeente Oude IJsselstreek.

0: Bruno. Goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Vol enthousiasme, ook in Wehl deze week. En misschien doe je er wel aan mee aan de Wehlse wandelvierdaagse. Die is in volle gang. En bewegen, sporten is sowieso natuurlijk helemaal top als je dat doet. Het is ook super gezellig daar. Ook voor de inwoners die met geel-blauwe vlaggenlijnen de wandelaars gaan zien, zeg maar. Ja, daar moet je tussen gaan lopen en dan word je onthaald op die manier. Dat is een initiatief van Martin Bouwmeester, die zich hard maakt om meer AED'ers in de regio te krijgen. Hartstikke natuurlijk belangrijk voor de gezondheid, het hart. Je kent waarschijnlijk wel het apparaat, toch? Een AED'er. Ja. De opbrengst gaat naar de onderhoud van deze apparaten. Dus iedereen die een beetje betaalt voor de deelname aan de Vierdaagse in Wehl, die betaalt mee aan die apparaten. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Complimenten voor Martin Bouwmeester uit Wehl. Achterhoek wordt wakker op vrijdagmorgen. Morgen!

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het ophangen van een regenboogvlag bij het gemeentehuis in de Duitse Vrede heeft geleid tot honderden haatberichten op sociale media. De vlag hing er op 17 mei vanwege de internationale actiedag tegen discriminatie, geweld en vooroordelen jegens LHBTQ+'ers. De Münsterland Zeitung spreekt van homofobe en mensonterende commentaren onder de online berichten. In Doetinchem is een speciale fietsbingo gelanceerd om aandacht te vragen voor de fietsveiligheid van senioren. Deelnemers kunnen de komende tijd langs verschillende ondernemingen fietsen om stickers te verzamelen. Het belangrijkste doel van het initiatief is om ouderen zo lang mogelijk veilig op de fiets te krijgen en te houden. Dat legt de organisator Sunny Biemans uit. En dan nog het liefst zonder motortje.
12: Ja, natuurlijk zijn er heel veel senioren die nu een e-bike hebben. Eigenlijk zien we liever dat ze om gewoon fietsen, want dat is nog sportiever. Want ja, we willen gewoon dat ze fit blijven en dan ook gewoon zo lang mogelijk kunnen blijven fietsen.
11: Voor onze deelnemers steken ze veel op van de opfriscursus die ze bij de bingo krijgen. En deze wordt gegeven door de Fietsersbond. Een groep amateurclubs vecht de komst van de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB aan bij de rechter. In het nieuwe systeem dat na de zomer moet ingaan, worden de zaterdag- en zondagclubs samengevoegd. De rechtszaak dient op 23 juni. Voor veel clubs is spelen op beide weekenddagen een nachtmerrie. Ze vrezen dat spelers en vrijwilligers hierdoor in de knoop komen met andere clubactiviteiten, zoals het coachen van teams of het kijken bij hun kinderen. Stan Rabe is de voorzitter van de kerngroep en tevens de voorzitter van SV Gol in Groenlo. Hij verwacht de uitspraak van deze bodemprocedure in augustus of september. Op de Eekstraat in Doesburg heeft gisteravond een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Het ongeval ontstond vermoedelijk toen een tegemoetkomende automobilist wilde afslaan en daarbij ander verkeer over het hoofd zag. Hierdoor moesten meerdere bestuurders plotseling remmen, met de botsing tot gevolg. Eén persoon is nagekeken aan de ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

wordt op zich gelijk al een stuk langer als je het gevoel krijgt van de jaren 70. Ja, kerels, ik weet niet of je dat nog weet. Ik weet niet hoe oud je bent natuurlijk, maar misschien heb je nog wat foto's gezien. Uit de familie, van vrienden, van lang geleden. Ja, kerels hadden toen best wel lang haar. Ja, die knipten dat gewoon zelf ook. Dat kost je helemaal niks. Dat werd genoemd. Weet je hoe dat werd genoemd? Het pispotmodel. Dat was normaal in de jaren 70. Nou, niet bij iedereen natuurlijk. En heel lang haar, tot op je kont zo'n beetje. Uit die tijd kwam dit fijne liedje van Edison Lighthouse. Nee, het is geen broodje aap verhaal. Het is echt waar dit. Je hoorde Love Grows. En daarvoor Del Hall en John Oates en Kiss on My List. Hey, wat is voor jou nou een hele lekkere? Dan heb ik het vooral over de muziek. Wat is een leuke voor deze vrijdagmorgen? Feel Good Friday, laat het even weten. Nou, kom maar door via de app van Regio 8. Ja, de studio-app is 06-47-47-00-22. En dit is nieuwe muziek, Elizabeth Taylor van Taylor.

The Adventures of TVV, begin jaren 90 en Money Talks. Mensen vragen wel eens aan mij van... Marcel, je loopt al een tijdje mee in Radioland. Hè? Je hebt bij de provinciale, bij een aantal landelijke omroepen... lange tijd gewerkt en nu zit je bij Regio 8. Wat is er zo leuk aan Regio 8? En ik nadenk. Nee hoor, nee, het is hartstikke leuk. Er komt een collega binnen, die kijkt mij nu aan. Ja jongen, wat ga je dan nu zeggen? Nee, het is echt een leuke club mensen. Ik kom niet uit de Achterhoek, moet ik eerlijk toegeven, maar... Het is één groot feest, elke dag hier. Geweldig, geweldige clubradio. Optimale FM, nee, het is... sorry, Regio 8. Nee, en weet je wat zo leuk is? Dat je dus soms berichten kan meenemen. Die gaan over één dorp, over één straat, een paar straten. En that's it. Maar wel hartstikke belangrijk. Het gaat namelijk in dit geval over de Albert Heijn in Ulft, aan de Veldstraat. Die gaat namelijk tijdelijk dicht vanwege een grote verbouwing. Had ik jaren geleden nergens op de radio kunnen vertellen, maar hier wel. Dat is toch mooi? Nou, dat die dicht gaat natuurlijk niet. De supermarkt is van Hans Geveling, franchise-nemer. En die sluit morgen om 4:00 en gaat op dinsdag 9 juni weer open. Maar daarna is de winkel wel volledig vernieuwd. Er is zelfs een ruimer versplein daar bij de Appie in Ulft. Vrijdagmorgen met U2.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
4: Is dat bijna Pinksteren?
3: Festivalachterland.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid in

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Marcel Vermeer.
2: Ja, goedemorgen. Tijd voor een ontbijtje in de achtertuin. Het kan, hè? Ja, de temperatuur is al aardig onderweg. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk 26 graden. This time I know it's for real. Dit is

0: I'm a fireball.
1: Niks mis mee als je partner zegt. Ik sta in vuur en vlam voor je. Fireball, Pitbull bij Regio 8. En daarvoor ietsje naar achter, Donna Summer. This time I know it's for real. Zo, goedemorgen, welkom in het voorjaar van 2026. En dat vieren we met prachtige temperaturen, want wordt het een lekker weekend. Veel mensen zullen naar het strand gaan. Is de verwachting van heel veel andere mensen dan alweer. Ook van de ANWB, dus als je denkt, ik ga vandaag lekker naar het strand. Kan het al druk worden, maar dat geldt zeker voor de Pinksterdagen. Goed om dat te weten. Je kan natuurlijk ook gewoon lekker hier in de Achterhoek blijven. Hey, even vooruitkijken, want ja, het WK komt eraan. Niet iedereen is er al mee bezig, maar voorzitter aan. De eerste wedstrijden. Wanneer is de eerste wedstrijd? Nou, we zitten dus nu op de 22e mei. Dat is 14 juni. Nederland tegen Japan. Het is allemaal avond- of nachtwerk. Ik weet niet of je vroeg op moet in die tijd, maar dat wordt... wordt een beetje lastig. Eerste wedstrijd, Nederland-Japan om 10:00 s'avonds. Nederlandse tijd allemaal natuurlijk, want het is in Amerika en in Canada. Het WK-voetbal. Tweede wedstrijd, Nederland tegen Zweden. Dat is op 20 juni, s'avonds om 7 uur. Dat is een hele ordentelijke tijd. Maar die andere, dat is voor veel mensen lastig. Ga je kijken of ga je niet kijken? Om 1 uur s'nachts, de laatste uit de pool. Tunesië tegen Nederland, 1 uur s'nachts. Ja, en ook voor een aantal kroegen geldt in de regio hier in de Achterhoek dat je daar niet naartoe mag. Daar mag je niet gaan kijken om 1 uur 's nachts. Er is geen vergunning voor afgegeven, dus we moeten met z'n allen gewoon lekker thuis blijven kijken. Kan ook heel leuk zijn natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. Het WK voetbal, we kunnen niet wachten. Hoe ver gaan we komen? Onder begeleiding in ieder geval met dit liedje. De eerste WK-klassieker is nu al een feit.

het zal een groot succes worden. Tenminste, als het Nederlands elftal dat ook doet, natuurlijk. De Leeuw, die komt eraan. Het is het nieuwe liedje van Samuel Wilton. Onderweg naar het WK voetbal. Marco en Walking in Memphis, bij Regio 8.

schreef voor de disco-muziek in 1976. Frankie Valli in the Four Seasons en Oh What a Night. 40 jaar geleden, dat is ook het jaar dat Gerrit, onze Gerrit, weerboer Gerrit Vossers, begon als weerman. Ja, eigenlijk als weerbroekie, weerjochie. Hij was nog zo jong. In de droge zomer van 1976 deed Gerrit uit Silvolde zijn allereerste regenmeting. En nu is hij natuurlijk weer amateur en een fenomeen in de regio. Alleen in die zomer van 1976 viel er weinig regen te meten. Dat was zijn eerste klusje. Rustig aan beginnen. Hè? Heel goed, heel goed. Inmiddels zijn we dus 40 jaar verder en hij is nog steeds dagelijks op de radio bij Regio 8. Het gaat ook zo direct over een minuutje of 10. Dan vertelt hij alles over het Pinksterweekend. Ik kan hem nu alvast verklappen. Het is lekker en het blijft heel erg lekker, ja.

Laid back. Sunshine reggae. Dit is Regio 8. Vanmiddag hier op de radio Sven de Middaal tussen 3 en 6. En tussen 12 en 2 is er weer het dagelijkse gezellige SOS-programma, jongerenprogramma Get a Grip, hè, met Balthasar. En heel veel jongeren live vanuit Doetinchem.

0: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weeker en Modify.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
8: Ja, waar gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppeladler, goed und lekker.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oude IJsselstreek heeft als eerste Achterhoekse gemeente een nieuw college geïnstalleerd. Lokaal Belang, PvdA GroenLinks, CDA en VVD vormen de coalitie en leveren samen 5 wethouders voor de komende 4 jaar. Waar de eerste 2 partijen kiezen voor 3 ervaren oud-gedienden, schuiven de VVD en het CDA 2 jonge, nog onervaren wethouders naar voren. En door deze vernieuwing daalt de gemiddelde leeftijd van het college flink. Die gaat van ongeveer 59 naar 49 jaar. Het ophangen van een regenboogvlag bij het gemeentehuis in de Duitse Vrede heeft geleid tot honderden haatberichten op sociale media. De vlag hing er op 17 mei vanwege de internationale actiedag tegen discriminatie, geweld en vooroordelen jegens LHBTQ+'ers. De Münsterland Zeitung spreekt van homofobe en mensonterende commentaren onder de online berichten. Op de Eekstraat in Doesburg heeft gisteravond een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Het ongeval ontstond vermoedelijk toen een tegemoetkomende automobilist wilde afslaan en daarbij ander verkeer over het hoofd zag. Hierdoor moesten meerdere bestuurders plotseling remmen, met de botsing tot gevolg. 1 persoon is nagekeken in de ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. In Doetinchem is een speciale fietsbingo gelanceerd om aandacht te vragen voor de fietsveiligheid van senioren. Deelnemers kunnen de komende tijd langs verschillende ondernemingen fietsen om stickers te verzamelen. Het belangrijkste doel van het initiatief is om ouderen zo lang mogelijk veilig op de fiets te krijgen en te houden. Dat legt organisator Sunny Biemans uit. En dan nog het liefst zonder motortje.
11: Ja, natuurlijk zijn er heel veel senioren die nu een e-bike hebben. Eigenlijk zien we liever dat ze om gewoon fietsen, want dat is nog sportiever. Want ja, we willen gewoon dat ze fit blijven en dan ook gewoon zo lang mogelijk kunnen blijven fietsen.
10: Volgens de deelnemers steken ze veel op van de opfriscursus die ze bij de bingo krijgen. En deze wordt gegeven door de Fietsersbond. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Dat is toch geweldig, dankjewel Bart. Een fietsbingo.
9: Ja. Oh, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Gerrit, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Zou het iets voor jou kunnen zijn om mee te doen aan een fietsbingo?
13: Ja.
12: Boah. Ik denk het niet.
13: Lijkt me wel wat.
12: Ja, toch wel, hè? Toch wel. Dat is natuurlijk een prachtig initiatief. Voor het goede doel. Hey, een prachtige vrijdagmorgen ook. Feel Good Friday. En dat blijft ook zo, hè, de komende Pinksterdagen.
13: Ja, dat blijft ook zo. Een paar details misschien. Maar verder prima weer. Vandaag een lekkere rustige dag. Temperaturen op dit moment al rond de 16, 17 graden. Met middaguur hebben we al 20 graden te pakken. En uiteindelijk wordt het vandaag ja, dan kan het 26 graden worden. En daarbij weinig wind. Dus prima weer als we naar buiten kijken en we kijken omhoog. Dan buiten zijn en we kijken omhoog, dan zien we alleen wat sluierbewolking. Nou, vanavond dan klaart het weer helemaal op. En kom nacht is het helder. Koelt het af naar een graad of 13. En morgen dan hebben we ook best wel een aardige dag. Wat voorlopig wel eventjes de warmste. Want we gaan richting 8, 29 graden hier. In de Achterhoek, dat is dan schiet de temperatuur toch wel heel snel omhoog. En ja, er is ietsjes meer bewolking vanuit het noorden in de loop van de dag. En dat heeft te maken met een zwakke storing die langs komt. In het noorden van het land kan er een paar druppel regen uitvallen. Wij houden het droog, maar omdat de lucht wat vochtiger is, zal het wat drukkend warm aanvoelen. En vooral ook omdat die temperatuur toch al redelijk hoog is. 8, 29 graden, dan wil dat wel die met het zweten in ieder geval morgen. En ja, de Pinksterdagen. Zondag en maandag, dan hebben we weer helemaal ja, rustig weer. Temperatuur oplopen naar een graad of 27. En de wind die is wel noordelijk, maar over het algemeen zwak. Dus daar hebben we best wel aardig weer met de Pinkse dagen. Alleen in het noorden van het land, als je daar bent, dan zie je altijd wat meer bewolking. Maar dat heeft te maken met die noordelijke stroming. Ja, en na de Pinkse dagen voorlopig toch wel het rustige weer. Alleen dinsdag, dan is er al iets meer wind. En woensdag dan is er een matige wind uit die noord- tot noordoostelijke richtingen. En dan komt er toch iets meer koelere lucht naar onze omgeving. Hebben we in eerste instantie nog temperaturen van rond de 26 graden. Woensdag is het tijdelijk wat lager met een graad of 23. Maar daarna dan komt het rustige weer terug. En dan zitten we zo weer op zomerse temperaturen. Dus voorlopig geen vuiltje aan de lucht, zeggen ze wel eens. En ja, het is misschien moeten we ons een beetje druk maken voor het insmeren. Want de zonkracht die is wel vrij hoog, 6. Ja. En dat is vaak in de eerste helft van de middag. Dus dan even uitkijken, niet te lang in de zon. Als je met een onbeschermde huid, zeggen ze dan. Dus dat is het enige minpuntje misschien van het hele mooie weer dat we de komende tijd hebben.
3: Ja, wat dan belangrijk is om te weten, want in de winkel wordt van alles verkocht, hè, supermarkt, drogist en zo. Nou, factor 30 of meer moet je erop smeren. Ga niet daaronder zitten, dat heeft niet zoveel effect. Ik krijg nu heel veel bedrijven op mijn dak, denk ik. Maar nee, is echt serieus. 30 of meer kost je ja, een paar euro meer, klopt. Maar wees vriendelijk voor je huid, ik kan niet anders zeggen. En het worden hele mooie dagen. Nou, fijne Pinksterdagen, Gerrit. En tot dinsdag.
13: Ja, tot dinsdag. Goed gewoon.

0: It's a good life, lekker. Inner City, de 80's en dat goede gevoel voor de vrijdagmorgen. Even wat sfeer proeven van de romantiek. Kijk, dat is een van die berichten. Ik lees hier ook het nieuws. Dat doe ik ook elders. Het serieuze wereldnieuws en het Achterhoekse nieuws. En dan moet je niet dit soort muziek op de achtergrond horen. Hè, van, in Ulft is vanochtend... Nou ja, goed, en de rest van het verhaal. Dat werkt natuurlijk niet. Maar ik kreeg hier net een berichtje binnen. Ik denk, ik doe het even op een andere manier dan een serieuze nieuwslezer uithangen. Een bericht over een weg die binnenkort weer open is in de Achterhoek.
1: Ja, dat is goed nieuws.
0: Moet je kijken, als je het zo voorleest. Wat krijg ik hier net binnen van Mark. Hij is onderweg, een van de vaste luisteraars. Dankjewel, Mark. Hier staat, geachte mevrouw, geachte meneer, beste allemaal. De werkzaamheden aan de Varsseveldseweg buiten de Kom in de gemeente Doetinchem lopen zeer voorspoedig. De weg gaat eerder open dan de oorspronkelijke planning. Tot en met vrijdag 12 juni was dat gepland. Volgende week donderdag, 28 mei, vanaf 5:30 in de middag, is de weg weer open voor al het verkeer. Bedankt voor uw begrip en alle medewerking. Groeten de gemeente. Zo kan het ook, ja. Nou, is toch lekker, hè? Je kan weer kachelen over die weg daar in de regio, de Varsseveldseweg, vanaf donderdag 28 mei.

Justin de Wild, wat een populair liedje is dit. Het populairste Nederlandstalige liedje van dit moment. Stereo, goedemorgen. Nieuws van het nieuwe Slingeland ziekenhuis. Ja, want ze zijn uit de rode cijfers. Ze waren aan het schuren, zeg maar, van het randje van de rode cijfers. Maar daar blijven ze ook uit, dat is hartstikke goed nieuws. En het nieuwe ziekenhuis krijgt zijn eigen afslag, officieel vanaf de A18... Er was een hoop over te doen de afgelopen tijd, maar het is nu voor elkaar. Nou, hartstikke mooi zeg. Lekker nieuws in de ochtend. Stevie!

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
15: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. Vijf dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Aldi.
18: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
19: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
20: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
21: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
22: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Marcel Vermeer.
24: Vrijdagmorgen, Feel Good Friday. En het mooie is, geen files op de A18 en ook niet op de A12. Toch lekker, hè? Als we er namelijk wel altijd staan.

0: Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help. Ik kreeg net een berichtje van, even kijken, van Peter. Peter komt uit Gaanderen. Hij zegt, ben ik dan bijna de enige inwoner die nog geen boete heeft gekregen, omdat er hier in Gaanderen een flitspaal staat? Het zou bijna zo kunnen zijn, Peter. Ik zal het nog even uitleggen. Er staat een flitspaal in Gaanderen bij de Rijksweg. En op die weg mag je tegenwoordig uiterlijk 30 km per uur rijden. Niet harder. Als je bijvoorbeeld 15 km harder rijdt, dus nog onder de 50, dan betaal je zo €255.
1: Wow.
0: Ja. Het onderzoek blijkt, zo moet ik het even zeggen, dat bijna iedereen een boete heeft gekregen in die gemeente. Het is toch vreselijk balen in zo'n dorp. Hè? Maar goed, Peter dus nog niet, dus hou dat in de gaten. Want die weg longt om gewoon harder te rijden. Er staan wat bloemenbakken. Er zijn wat drempeltjes neergelegd. Maar verder ziet hij eruit als een lekkere 50 kilometer weg. Maar je mag dus maar 30. Rijksweg in Gaanderen.

0: Imagination, Music, Lights. Er staat ook nog een ander liedje. Een bescheiden succes voor Body Talk. Ja, over de liefde en iets meer dan dat, hè. Ja. En goedemorgen, bijna 10 minuten voor 9:30, de ochtendshow. Op een stralende vrijdagmorgen, maar dat kunnen we de komende dagen blijven zeggen. Zeker met de Pinksterdagen, richting die 30 graden. En misschien gaan we hem ook wel aantikken. Prachtig weerbericht van Gerrit Vossers. En ook Gerrit heeft je gewaarschuwd. En als je die gehoord hebt, wil ik het nog wel even overdoen. Een waarschuwing voor die zonkracht, die is enorm. Smeer jezelf goed in. En dan niet met een lullige factor, maar echt eentje van 30 of meer. Ja, kost iets meer. Of zoals sommige mensen zouden zeggen, kost iets duurder. Zo slecht Nederlands, hè. Kost iets duurder. Een factor 30 of meer, dat moet je echt op je huid smeren de komende dagen. En ook dan word je bruin, hè. Dus niet dat je denkt, ja, maar dan krijg je geen kleurtje. Nou, die krijg je zeker. Hey, we gaan eens even kijken bij de redactie van Achterhoeknieuws.nl. Want daar zit Meindert weer op zijn plek. Een van de redacteuren voor die mooie site. En wat gaat hij straks allemaal vertellen rond 9:50 in deze ochtendshow? Hey Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, met een lang Pinksterweekend voor de boeg staan we even stil bij wat activiteiten. Onder andere spektakel op de Schans in Lievelde. De Brommercross en de Classic Cross. Vertel ik zo meer over.

Het laatste nieuws krijgen we hier net binnen. Het is nu officieel. Noteer alvast. 12 juni 2027. Een happening in Doetinchem. Want dan is het de dag dat het nieuwe Slingeland ziekenhuis officieel wordt geopend. 12 juni volgend jaar. Dus nog even een ruim jaar wachten. En bovendien krijgt het ziekenhuis ook een eigen afslag. Daar was de afgelopen tijd nogal wat over te doen geweest. Maar die komt er ook echt vanaf de A18 een eigen afslag naar het ziekenhuis. Lijkt me ook niet meer dan logisch, toch? Maar nu zegt ook de provincie Gelderland, ja, hier is het geld. Alsjeblieft. Volgend jaar dus. 12 juni de opening van het nieuwe ziekenhuis. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Dit is Level 42.

0: Hoe zonnig en vooral hoe warm wordt het komende Pinksterweekend? Je hoort het zo van Gerrit.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Eekstraat in Doesburg heeft gisteravond een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Het ongeval ontstond vermoedelijk toen een tegemoetkomende automobilist wilde afslaan en daarbij ander verkeer over het hoofd zag. Hierdoor moesten meerdere bestuurders plotseling remmen, met de botsing tot gevolg. 1 persoon is nagekeken in de ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Oude IJsselstreek heeft als eerste Achterhoekse gemeente een nieuw college geïnstalleerd. Lokaal Belang, PvdA GroenLinks, CDA en VVD vormen de coalitie en leveren samen 5 wethouders voor de komende 4 jaar. Waar de eerste 2 partijen kiezen voor 3 ervaren oud-gedienden, schuiven de VVD en het CDA 2 jonge, nog onervaren wethouders naar voren. En door deze vernieuwing daalt de gemiddelde leeftijd van het college flink. Die gaat van ongeveer 59 naar 49 jaar. In Doetinchem is een speciale fietsbingo gelanceerd om aandacht te vragen voor de fietsveiligheid van senioren. Deelnemers kunnen de komende tijd langs verschillende ondernemingen fietsen om stickers te verzamelen. Het belangrijkste doel van het initiatief is om ouderen zo lang mogelijk veilig op de fiets te krijgen en te houden. Dat legt organisator Sunny Biemans uit. En dan nog het liefst zonder motortje.
14: Ja, natuurlijk zijn er heel veel senioren die nu een e-bike hebben. Eigenlijk zien we liever dat ze om gewoon fietsen, want dat is nog sportiever. Want ja, we willen gewoon dat ze fit blijven en dan ook gewoon zo lang mogelijk kunnen blijven fietsen.
13: Volgens de deelnemers steken ze veel op van de opfriscursus die ze bij de bingo krijgen. En deze wordt gegeven door de Fietsersbond. Het ophangen van een regenboogvlag bij het gemeentehuis in de Duitse Vrede heeft geleid tot honderden haatberichten op sociale media. De vlag hing er op 17 mei vanwege de internationale actiedag tegen discriminatie, geweld en vooroordelen jegens LHBTQ+'ers. De Münsterland Zeitung spreekt van homofobe en mensonterende commentaren onder de online berichten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: Vandaag speelt de zon de hoofdrol en is er slechts een klein beetje sluierbewolking aanwezig, vooral in de middagperiode. Het blijft droog, het wordt warm. Bij een overwegend zwakke zuidoostenwind zal de temperatuur oplopen naar een graad of 26. Vanavond is het daarom ook nog een tijdje aangenaam en komende nacht dan is het helder en dan koelt het af naar een graad of 13. En het lange Pinksterweekend hebben we ook prima weer. Zaterdag wordt de warmste dag met 28 tot lokaal 29 graden. En zondag en maandag, eerste en tweede Pinksterdag, dan wordt het een graad of 27 met flink wat zon. En het blijft droog.

0: Het begon met een zoetsappige, rustige uitvoering van dit liedje in de jaren 60. Met tekstschrijver en zanger Bobby Hepp. Zoek hem gerust even op. Dit kwam in de jaren 70, Sonny, van natuurlijk Boney M.
1: Begin je dag goed.
0: Eens even kijken naar het komende Pinksterweekend. Prachtig weer. Dan ga je natuurlijk niet binnen zitten. Nee, het is heel prettig om naar buiten te gaan. Onder andere naar Festival Achterland, dat gisteren is begonnen in Doetinchem. Heel veel bandjes op het podium. Prettige en heel veel horeca. Een en al gezelligheid. Ik hoorde vanochtend al een paar collega's die daar geweest waren. Oergezellig. Festival Achterland. Tot en met Tweede Pinksterdag. Verder kun je naar Winterswijk vanaf morgen tot en met Tweede Pinksterdag voor Kunstoer. Dat moet je heel duidelijk en goed uitspreken. Kunstoer, zo heet het dus. Als je gek bent op kunst en op erfgoedlocaties en op monumenten, dan moet je daar zeker even naartoe, naar Winterswijk. En verder is het morgen de dag van het kasteel. Er is ook een thema bedacht. Liefde. Oh, in al zijn facetten. In een kasteel. Ja, daar kan je alle kanten op. Bezoek bijvoorbeeld kasteel Ruurlo of kasteel Slangenburg in Doetinchem. Of het landgoed De Wierse in Vorden. Morgen de dag van het kasteel.

0: Steve Miller en zijn vrienden, de Steve Miller Band en de Joker. Regio 8. En de update krijg je nu van Achterhoeknieuws.nl... met de man die zichzelf elke ochtend wakker maakt met een ijsbad. Stapt er elke ochtend nog in, een ijsbadje. Zijn gedachte is, dat zouden meer mensen moeten doen. Nou ja, met de komende dagen en die temperaturen. Maar pas even op, hè, want de schok kan een beetje groot zijn. Het temperatuurverschil natuurlijk, een ijsbadje. Ja, hij is dus ontzettend wakker. Wijnert voor de update van de site Achterhoeknieuws.nl. Hey, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Rekken. Mei is traditioneel de maand dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Dinsdagmiddag 12 mei vond in Rekken een sobere plechtigheid plaats. In de oorlog hebben relatief veel Joodse onderduikers in Rekken een schuilplaats gehad. En Hans Heller, 1922-1944, was een van hen. Hij is voor zover bekend de enige onderduiker die in Rekken door de nazi's werd opgepakt, gedeporteerd en vermoord. Dinsdag 12 mei werd...

0: de schuilhut aan de Dr. W. Slotlaan een stolpersteen geplaatst ter nagedachtenissen aan hem. Correspondenten Rob Stevens. En wie daarmee over wil lezen, kan het nu ook checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we even naar Lochem, want van 20 mei tot en met 18 juli is in het Stadshuis in Lochem werk te zien van de roerloze schilderes Anita Brederode. De titel van de expositie is Onderweg, waarmee ze aangeeft dat ze met haar schilderijen voortdurend in ontwikkeling is. Het is een taal om je te uiten. Hoewel het exposeren niet voorop staat, heeft het haar wel laten zien dat mensen erdoor geraakt kunnen worden. Mooi verhaal, en wie daarmee over wil lezen kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Of in onze cultuurnieuwsbrief is nog meer nieuws over cultuur. Die is gisteren weer verstuurd. ancultuur.substack.com. Kun je daarmee over willen lezen. En dan nog eventjes naar Lievelde. Want ik weet niet wat jij van het weekend gaat doen. Ik ga trouwens zondag eventjes optreden in de Kunstklinkplek in Hummelo om 14:30. Dus wie daar mijn instrumentale gitaarmuziek wil komen aanschouwen, is van harte welkom. Maar mocht je daar geen zin in hebben en bijvoorbeeld zin hebben in motocross, er is volop vertier op ronkende tweewielers in de Schans tijdens het Pinksterweekend. De MACL die houdt twee evenementen. De spectaculaire Brommercross en de VMCN Classic Cross. Mooie combinatie van moderne brommercross en authentieke motorsport, waarbij publiek en deelnemers kunnen genieten van zowel snelheid als historie. Voor beide dagen is de entree gratis. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken op achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was het weer. Iedereen een heel fijn lang weekend gewenst en tot dinsdag. Yo!
1: Yo! Ja, dankjewel. Ja. Meijnerd Bussink. Hij slaat die dag even over, heel verstandig. Dat was nog even twijfel over Hemelvaartsdag. Ik kon nog net op tijd zeggen van ik ben er niet. Dus jij ook niet? Nou, dan was hij er ook niet. Nog een feestdag, tweede Pinksterdag. Dan ook geen ochtendshow hier bij Regio 8. Heel veel muziek. Hier hoort er een kwartje in en je krijgt er een hoop voor terug. De jukebox gaat weer aan, ja. Het komende weekend Festival Achterland. Onder andere dus, heel groot in Doetinchem. Bij de Beek. Misschien een aanrader voor je. Op de radio vanmiddag, Sven om 3:00 en het jongerenprogramma Get a Grip is er ook weer. De jongerensoos, veel jongeren en de wat oudere jongeren. Balthasar van Puffelen, die het mede presenteert. Tussen 12:00 en 14:00 vanuit Doetinchem. Hey, mag ik je een heel prettig Pinksterweekend wensen?

0: korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
2: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Nog een keer. Papa, sneller.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
8: Is dat bijna Pinksteren?
7: Festivalachterland.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating. Daar wordt jouw tuin blij van.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zo, wat is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Eekstraat in Doesburg heeft gisteravond een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Het ongeval ontstond vermoedelijk toen een tegemoetkomende automobilist wilde afslaan en daarbij ander verkeer over het hoofd zag. Hierdoor moesten meerdere bestuurders plotseling remmen, met de botsing tot gevolg. 1 persoon is nagekeken in de ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. In Doetinchem is een speciale fietsbingo gelanceerd om aandacht te vragen voor de fietsveiligheid van senioren. Deelnemers kunnen de komende tijd langs verschillende ondernemingen fietsen om stickers te verzamelen. Het belangrijkste doel van het initiatief is om ouderen zo lang mogelijk veilig op de fiets te krijgen en te houden. Dat legt organisator Sunny Biemans uit. En dan nog het liefst zonder motortje.
17: Ja, natuurlijk zijn er heel veel senioren die nu een e-bike hebben. Eigenlijk zien we liever dat ze om gewoon fietsen, want dat is nog sportiever. Want ja, we willen gewoon dat ze fit blijven en dan ook gewoon zo lang mogelijk kunnen blijven fietsen.
16: Voor onze deelnemers steken ze veel op van de opfriscursus die ze bij de bingo krijgen. En deze wordt gegeven door de Fietsersbond. Oude IJsselstreek heeft als eerste Achterhoekse gemeente een nieuw college geïnstalleerd. Lokaal Belang, PvdA GroenLinks, CDA en VVD vormen de coalitie en leveren samen 5 wethouders voor de komende 4 jaar. Waar de eerste 2 partijen kiezen voor 3 ervaren oud-gedienden, schuiven de VVD en het CDA 2 jonge, nog onervaren wethouders naar voren. En door deze vernieuwing daalt de gemiddelde leeftijd van het college flink. Die gaat van ongeveer 59 naar 49 jaar. Het ophangen van een regenboogvlag bij het gemeentehuis in de Duitse Vrede heeft geleid tot honderden haatberichten op sociale media. De vlag hing er op 17 mei vanwege de internationale actiedag tegen discriminatie, geweld en vooroordelen jegens LHBTQ+'ers. De Münsterland Zeitung spreekt van homofobe en mensonterende commentaren onder de online berichten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: Nu bij Vibra. Dat is die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor 4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio-nieuws op regio.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Psst. Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag geopend van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
9: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.
10: Spoedklus en niet het juiste materiaal bij je? Geen probleem. Bouwcenter heeft 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. En met 86 vestigingen zijn we altijd dichtbij. Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
8: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen. HCI.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: Nu tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het feest van de eeuw komt eraan, want op zaterdag 20 juni... viert Harmonie Kunst na Arbeid in Zeddam

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazdam.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Oezo-deal, wellnessdeal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar Restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
7: Ja, waar gibt's denn sowas?
6: Bij Restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppel Adler, goed en lekker.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig.
10: Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
15: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
14: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
16: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
17: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
18: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
19: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peertof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
18: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
20: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
21: Tweede Pinksterdag, geopend.
22: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, daar zijn we weer. Get a Grip op deze 22e van mei. Buiten schijnt de zon en binnen zitten de jongeren.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, om maar bij het begin te beginnen. Gijs, wat is jouw nieuws?
2: We hebben vandaag weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: En Daan, wat heb jij voor nieuws?
3: Nou ja, Sky is op Ibiza, dus ik moest komen en ik heb geen nieuws.
1: Live naar buitenland.
0: Ja, want daar staat Balthazar. Balthazar, hoe is het daar?
4: Ja, geweldig. De tweede dag van het grote Achterlandfestival. En wat voor een avond hebben we gisteren gehad. Niet normaal. Het overtrof alle verwachtingen die ze hadden. En we hebben nog steeds het mooiste weer van de wereld. Vanmiddag om 4 uur gaan officieel de poorten open van het Achterlandfestival voor iedereen. Maar vanmiddag even na 1 uur is hier een MDT-festival. Maatschappelijke diensttijdfestival. Dat is met heel veel jeugd uit Doetinchem en omgeving. Straks praat ik daarover met Anja. Straks meer.

0: Nou, zo voelt het wel, John de Koning en zo zomer hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want daar zit hij, Gijs.
1: Jazeker, we hebben vandaag weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met Feyenoord.
4: En waarom?
3: Ja, ze zijn gewoon de laatste tijd een beetje heel arrogant zijn ze. Ze denken dat ze het even leuk doen en dan gelijk grote mond en alles hebben. Terwijl ze gewoon helemaal niks zijn. Gewoon bah.
4: Ja, en kunnen we daar nog iets aan doen?
3: Ik ben van Ajax. Dus als Ajax zijn, dan moet je ze gewoon elke keer oprollen. Zodat ze geen grote mond meer hebben. Ik denk dat daar kun je iets aan doen. Dus gewoon lekker inmaken telkens. Hopen dat ze een keertje middenmoot eindigen. En dan zijn ze wel van die grote mond een keertje af.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: zijn in de stars hier bij Regio 8. Ja, mocht jij nou vanmiddag nog niks te doen hebben, dan weet ik iemand die wel wat te doen heeft. Devin, wat ga jij vanmiddag doen?
1: Ik ga naar het tweede MDT-festival op de Bleek in Doetinchem. En heel eerlijk gezegd, dat wil ik niet missen.
2: MDT-festival, wat kan je daar doen?
1: Van alles. Je kunt voetballen in de pallenkooi, meedoen aan challenges, boksen op de boksballen, smoothies fietsen op de smoothiefiets en er zijn gave workshops en een fotoboot.
2: Klinkt alsof je er geen seconde hoeft te vervelen.
1: Absoluut niet. Er is ook muziek, popcorn, pizza, een crea-workshop, een expositie en de Play Mental Theatertent. Gewoon een supergezellige middag voor jongeren.
2: En ik hoorde iets over een bekende gast?
1: Ja, influencer Otje 8 komt ook langs. Dus dat wordt sowieso gezellig en leuk voor socials natuurlijk.
2: Wie organiseert dit?
1: Doetinchemse scholieren. Het is de afronding van hun MDT-traject. Ze doen het samen met Sportservice Doetinchem, Stichting De Graafschap Verbind, Werkraad en Warenkous.
2: Moet je kaartjes kopen?
1: Nee, entree is helemaal gratis. Iedereen is welkom.

0: halen? Dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hé, hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
2: Is dat bijna Pinksteren?
1: Festivalachterland.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De vrouwen van de Graafschap spelen vanavond een allesbeslissende finale wedstrijd in Amsterdam. Als het team van trainer Timo Klein-Hesselink weet te winnen van Jong Ajax, promoveren de Doetinchemse voetbalsters naar de Eredivisie. Hiermee zou de doelstelling om binnen 2 jaar het hoogste niveau te bereiken worden waargemaakt. De Graafschapvrouwen verzekerden zich van een plek in de finale door de titel in de najaarscompetitie te pakken. Oude IJsselstreek heeft als eerste Achterhoekse gemeente een nieuw college geïnstalleerd. Lokaal Belang, PvdA GroenLinks, CDA en VVD vormen de coalitie en leveren samen 5 wethouders voor de komende 4 jaar. Waar de eerste 2 partijen kiezen voor 3 ervaren oud-gedienden, schuiven de VVD en het CDA 2 jonge, nog onervaren wethouders naar voren. En door deze vernieuwing daalt de gemiddelde leeftijd van het college flink. Die gaat van ongeveer 59 naar 49 jaar. Op de Eekstraat in Doesburg heeft gisteravond een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Het ongeval ontstond vermoedelijk toen een tegemoetkomende automobilist wilde afslaan en daarbij ander verkeer over het hoofd zag. Hierdoor moesten meerdere bestuurders plotseling remmen, met de botsing tot gevolg. 1 persoon is nagekeken in de ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Het ophangen van een regenboogvlag bij het gemeentehuis in de Duitse Vrede heeft geleid tot honderden haatberichten op sociale media. De vlag hing er op 17 mei vanwege de internationale actiedag tegen discriminatie, geweld en vooroordelen jegens LHBTQ+'ers. De Münsterland Zeitung spreekt van homofobe en mensonterende commentaren onder de online berichten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
5: De stem van de jongeren.

0: Ja, want daar staat nog steeds Balthazar. Balthazar, ik begrijp dat jij Anja en Jasper bij je hebt.
1: Ja, en ik heb inmiddels ingesmeerd tegen de zon, want het is best wel warm op dit moment. Het is, we gaan naar de 24 graden toe, als er geen 25 worden. Vanmiddag om 4 uur opent het festival weer, Festival Achterland op de Bleek. Gratis toegankelijk. Vanaf 1 uur is er wat speciaals en bij mij staan Jasper en Anja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Een MDT-festival, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, het is eigenlijk een festival dat ontstaan is door de jongeren, voor de jongeren die aan onze programma's meedoen. Het is vooral gewoon een hele lekkere middag, ontspannen, verschillende activiteiten, spelletjes spelen, ontmoeten met elkaar. En dat op het geweldige terrein van het Achterland Festival waar wij te gast mogen zijn.
1: Iedereen, alle jeugd uit de Achterhoek is welkom.
3: Absoluut, ja, zeker weten. Kom vooral deze kant op.
1: En opa's en oma's mogen komen, niet actief meedoen, maar die mogen wel kijken.
3: Zijn wel welkom, ja, tuurlijk, absoluut.
1: Vanaf 1 uur, MDT, Anja. MDT, vertel eens, wat houdt dat precies, maatschappelijke diensttijd? Wat houdt dat in?
2: Nou, dat houdt in dat je wat leuks kunt doen voor maatschappij. Dus je mailt je aan. En je kunt MDT doen, of bij de Graafschap Verbind, of bij Werkraad, of bij Werklokaal.
1: Heel veel partijen werken samen. Hi, jij bent?
4: Ik ben Siem.
1: En wat doe jij hier vandaag?
4: Ik ben een van de jeugdleden natuurlijk hier. En als jeugd zijnde zou ik tegen jullie zeggen van vooral komen. We kunnen hier voetballen, boksen, carousel staat er. Drinken, gratis drinken, eten en wees er vooral bij.
1: Lekker chillen.
4: Ja, mis het niet.
1: Nee, mis het niet. Hey, is het een beetje te doen om jong te zijn tegenwoordig in 2026?
4: Nou, vooral hier op dit moment zeker wel, ja. Dus,
1: wat vind jij vooral van dit festival?
4: Nou, leuk. Er is veel te doen. Er zijn veel mensen om je heen, gezelligheid. En het is heerlijk weer.
1: Fantastisch. Nou, Jasper, waar kunnen mensen meer informatie vinden? Voordat het allemaal een beetje te snel gegaan is.
3: Vooral op de website van het Achterland Festival kunnen ze heel veel informatie vinden. En check ook even de socials van alle partijen die Anja net opnoemde, die meewerken aan het mogelijk maken van dit mooie evenement.
1: Nou, we zijn de hele middag bij jullie. Heel veel succes.
2: Dankjewel. En kom vooral, want je achterkomt ook ontzettend leuk. 1 uur.
1: Zometeen, over 10 minuten gaan ze beginnen, gaan de deuren hier los. Komt allen.
0: Het klinkt wel gezellig, Balthazar. Nou, wij spreken jou over een uurtje weer.
1: Helemaal goed.

Jimmy Webb en Anson Y hier bij Regio 8. Zometeen na 1 uur dan zijn we er met nog een uurtje Get a Grip. En natuurlijk ook weer schakelen met Achterland. Balthazar die is er nog steeds, maar nu eerst Trashman en Surfing Bird. Ah, well,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel, en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor 49 euro per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna 130 euro. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, daar zijn we weer. Het tweede uurtje Get a Grip voor vandaag. Buiten nog steeds de zon en binnen nog steeds de jongeren.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, Daan, om maar bij jou te beginnen. Wat is je nieuws?
2: Jochem heeft een nieuw sportweekend voor je.
0: Daar staat hij op het MDT-festival. Balthazar, jij staat bij Bas van Sportidee, begreep ik.
3: Ja, Bas van Sportidee. De poorten zijn zojuist open gegaan. En het is niet normaal wat er allemaal al naar binnen komt. Ze zijn ook wekenlang bezig geweest om hier een geweldig feest van te maken. Voor de jeugd van de Achterhoek, met name in Drum. Is allemaal van harte welkom hier. Bas, staat mij bij Sportidee. Wat doen jullie vanmiddag hier?
4: Wij staan hier vanmiddag met allerlei verschillende activiteiten. We hebben dus dat MDT-event georganiseerd. Mijn taak is om leuke challenges voor de jongeren te organiseren.
3: Oké, fantastisch. Zometeen om 14:45 praat ik met Bas verder.
0: Helemaal goed, tot zo.

De Brothers Osborne hier bij Regio 8. Zometeen een nieuw sportweekend. Ja, wat staat er allemaal te gebeuren op de sportvelden dit weekend? Dat hoor je zometeen na de Doobie Brothers. Hier is China Grove.

0: De Doobie Brothers en China Grove hier bij Regio 8. Snel door. Want Daan, jij zit op de sportredactie. Welke sporten zijn dit weekend op het programma?
1: Nou, we hebben voetbal en de Formule 1. Laten we eerst kijken naar wat het voetbalweekend ons te brengen heeft.
0: De play-offs voor promotie degradatie komen morgen tot een einde. Willem II neemt het in Volendam op tegen de plaatselijke FC. En ook in Volendam zondag Ajax tegen Utrecht om promotie naar de Europa Conference League.
1: En tot slot hebben we dan ook nog Formule 1.
0: De Formule 1 strijkt neer in Canada voor de 5e Grand Prix van het seizoen. Hey Daan, waar kijk jij het meest naar uit?
1: Ik denk toch dan het voetbal, als ik iets moet kiezen.
0: Ajax-Utrecht, mooie wedstrijd.
1: Ja, ik ben niet zo van het voetbal, moet ik zeggen.
0: Maar minder
1: behalve
0: van Formule
1: 1. Het WK.
0: WK komt er ook aan, daar praten we zo meteen nog over. Maar nu eerst Diesel en...
1: Zoals de Lido Summer Light.
0: Hoe weet je dat nou weer?
1: Ja, ik ken...

0: Lekker Need Your Love hier bij Regio 8. Daan?
1: Ja?
0: Het is vandaag 22 mei, maar heb je ooit gehoord van Bitcoin Pizza Dag?
1: Nog nooit van gehoord.
0: Dan ga ik je dat even fijn uitleggen, want 22 mei staat sinds 2010 internationaal bekend als Bitcoin Pizza Dag. Op die datum kocht een man als eerste persoon ter wereld de cryptovaluta om er 2 pizza's mee te kopen. Hij betaalde er toen 10.000 bitcoin voor. Dat zou je nu niet meer voor betalen. Dat is omgerekend zo'n 665 miljoen euro. Maar destijds was die prijs daarvoor zo'n 41 euro.
2: Totale gekte.
0: Totale gekte, maar ja, daarom Bitcoin Pizza Dag vandaag.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. En de man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Vanmiddag speelt de zon de hoofdrol en is er alleen een klein beetje sluierbewolking. Het wordt droog en het wordt ook warm. Bij een overwegend zwakke zuidoostenwind zal de temperatuur oplopen naar 26 graden. Vanavond is het dan ook nog een tijdje aangenaam. En komende nacht is het helder en dan koelt het af naar 13 graden. Maar morgen, de zaterdag, dan wordt het nog wat warmer. Het blijft dan ook droog. Er is in de middag wel wat bewolking. Maar verder hebben we temperaturen die oplopen naar 28 tot 29 graden. De Pinksterdagen verlopen ook zonnig en droog. En de temperatuur komt dan iets lager uit met een graad of 27.

0: Baltazar, jij staat nog steeds bij Bas van Sportidee.
1: Ja, absoluut. En het is hier een drukte van je welste. Allerlei jeugd loopt hier rond en er gaat hier van alles gebeuren. Bij mij staat een van de mede-organisatoren, Bas van Sport-ID. Hoi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, nu moet het gebeuren.
2: Zeker.
1: Wekenlang voorbereid. Vertel, wat kunnen we allemaal doen hier vanmiddag?
2: Nou, we hebben heel veel verschillende challenges. Zo kan je een dead hang challenge doen. Dus wie zo lang mogelijk aan een oprekstrang kan hangen. We hebben een mooie pannakooi. Daarnaast heb ik heel veel 1-tegen-1 activiteiten en spellen waarmee je mensen kan uitdagen om te zien wie de beste is.
1: Wat is het idee van deze MDT?
2: Het idee van deze MDT, ja, normaal gesproken heb ik een MDT waarbij ik met Nederlandse jongeren samen met jongeren met een migratieachtergrond ga sporten. Maar het idee vandaag is om gewoon zoveel mogelijk mensen samen te brengen en met elkaar van mooi weer te genieten. Mensen ja, bij elkaar te betrekken en gewoon vooral die verbinding maken.
1: Wat een mooi idee. Mensen van deze cultuur en een andere cultuur. Hoe mooi gaat dat? Wat valt je daar vooral op?
2: Nou ja, je ziet toch dat ze aan de ene kant hebben ze van tevoren misschien wel het idee van ze zullen wel heel anders zijn. Maar op het moment, ik ga heel veel sporten samen. En vanuit het sporten die verbinding opzoeken. En je merkt gewoon dat sporten dan ook echt verbindt. Als je samen aan het sporten bent, dan is er eigenlijk geen verschil. Je bent gewoon samen aan het sporten. En jij bent de ene sporter, ik ben de andere sporten en samen sporten we. En dan kan je er anders uitzien qua huidskleur, maar je bent gewoon hetzelfde. En dat is gewoon heel mooi om te ervaren.
1: MDT, maatschappelijke diensttijd, een festival, groot festival. Wat is jouw kwaliteit en hoe kun jij die inzetten voor een ander, toch?
2: Ja, ik denk dat mijn kwaliteit erin is dat ik heel veel geduld heb en dat ik gewoon echt de mensen goed samen weet te brengen. Dus de mensen echt bij elkaar weet te brengen en op die manier gewoon die verbinding kan creëren.
1: Hoe moeilijk is het om jeugd te vertellen dat er ook maatschappelijke dingen zijn in het leven?
2: Ja, dat is tegenwoordig merk je dat wel steeds lastiger wordt. Je merkt het gewoon in de hele maatschappij dat even iets voor een ander doen, even een keer vrijwillig een vrijwillige functie. Je ziet het gewoon steeds meer wegvallen. We zien het ook bijvoorbeeld bij verenigingen gebeuren. Verenigingen blijven steeds moeilijker overeind omdat ze gewoon geen vrijwilligers kunnen krijgen. Dus ja, om dan nu ook de jongeren zover te krijgen om vrijwillig iets te doen, dat is wel weer heel lastig.
1: We houden vol.
2: Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen.
1: Oké, nou komt alle naar het festival Achterland. Vanmiddag het MDT-festival. Tussen 1 en 4 uur duurt het. Toegang is gratis en het weer is heerlijk. Dus komt allen.
0: Nou, geniet er nog even van, Baltazar.
1: Dankjewel.

0: Take Me to Church hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want Kimberly, een bijzondere verjaardag vandaag.
1: Jazeker, Kim Holland is de artiestennaam van Yvonne Meulendijk van Zelderen, geboren op 22 mei 1969. Nederlandse bekende 18-plus contentmaker, producente en columniste. Ze heeft ook een nummer gemaakt, meerdere zelfs.
0: En eentje daarvan gaan we nu draaien, begrijp ik.
1: Ja, hoe heet die nou eigenlijk?
0: Zutem, hier is Kim Holland met Ome Henk.
1: Maar wist je ook dat het toevallig
0: dat weet ik.
1: Vertaald is naar Shoot Them?
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Daar gaan we.

0: Ome Henk en Kim Holland hier bij Regio 8. Ja, dat, Kimberly, wat heb je ons ook weer aangedaan, hoor. Ja, jij kwam, hier mee. Ik denk, ja, dat kunnen we er even bij pakken.
1: Ja, maar ze is wel jarig. Dat moet jarig. Gevierd worden.
0: Dat moet zeker natuurlijk. Gevierd worden. Hé, hey, ja, nog plannen dit weekend? Nog naar Achterland?
1: Ik ga vanavond nog naar Achterland. Morgen ga ik lekker hangen met een vriendinnetje van mij. Lekker een
0: bank
1: feestje
0: hangen.
1: Houden. Nee, een feestje hebben
0: we. Ah, gezellig.
1: Daarna gaan we nog naar een meeting. Zondag waarschijnlijk nog even Achterland. Maandag werken weer gewoon en Achterland.
0: Dus je hebt genoeg te doen dit weekend?
1: Genoeg te doen.
0: Hey,
1: wat ga jij doen?
2: Daan. Ja, ik ga Kim Holland achterwege laten, denk ik. ik heb bezoek.

0: broek en ik moet voor school wat doen.
1: Kijk. Ja, ik ga dit weekend nog wel even naar Achterland. En ik ga nog langs in Zaandam bij wat vrienden van mij. Dus,
2: nou, misschien zie ik je nog wel op Achterland.
1: Wie weet, ja. Balthazar die is er ook, dus gezellig. Ja. Hé, Daan, we moeten het ook nog even kort hebben over... deze. Het WK.
0: Ja, nog 2,5 week, hè?
1: 2,5 week, ja. Nederland zit in een groep met Japan, Zweden en Tunesië.
0: Ja, ontzettend leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn.
1: Ja, we zijn allemaal benieuwd hoe het gaat verlopen daar. Ja. Hey, maar even voor jou.
0: In ieder geval warm.
1: Een Duitse econoom heeft voorspeld dat Nederland kampioen gaat worden.
0: Ja, die kans zal het zijn.
1: Die kans is vrij klein, als je het aan mij vraagt.
2: Nou, dat wil ik wel zien.
0: Ja, daarvoor gaan we kijken.
1: Nou, ik heb ook al gezegd, als Nederland kampioen wordt, dan eet ik mijn schoenen op.
0: Ja, maat 52.
2: Dat wil ik ook zien. Hè?
1: Dat gaan we ook zeker zien. Hey, ik wens jullie een heel fijn weekend. Daan, wat denk jij trouwens? Gaat Nederland WK winnen of niet?
0: Nee, maar we gaan wel ver komen.
1: Ja, nou, we gaan het zien. Kimberly, voor jou nog een vraag. Blijft Volendam in de Eredivisie?
2: Jazeker, Volendam always.
1: Nou, dat gaan we ook meemaken.
0: En ik heb ook nog een vraag. Okay. Is het nou weekend?
1: Het is weekend.
2: Ik denk het wel.
1: We zijn er dinsdag weer om 12 uur. Tot dinsdag.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus.

0: Profile Sport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen. Altijd.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop Housecool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel, en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
3: we doen nog veel meer!
2: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Pettelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Bouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Albert Heijn aan de Veldstraat in Ulft gaat tijdelijk dicht vanwege een grote verbouwing. De supermarkt van franchise-nemer Hans Geveling sluit komende zaterdag om 4 uur en gaat op dinsdag 9 juni om 11 uur weer open. Tijdens de renovatie wordt de winkel volledig vernieuwd, waaronder een ruimer versplein met groente, fruit, maaltijden en salades. En ook komen er 11 zelfscankassa's, waarvan er 1 geschikt is voor contante betaling. Op 12 juni 2027 wordt het nieuwe Slingeland ziekenhuis geopend. Ook komt er definitief een eigen afslag voor het ziekenhuis aan de snelweg A18. De provincie Gelderland garandeert dat die afslag er dan ook echt ligt. Ziekenhuis, provincie, gemeente Doetinchem en Rijkswaterstaat hebben elkaar hierin nu ook financieel kunnen vinden. Dat gebeurde met de hulp van de 8 gemeenten die de Achterhoek ambassadeurs vormen. Het werk aan de Varsseveldseweg in het buitengebied van de gemeente Doetinchem gaat sneller dan verwacht. De weg is daarom eerder open dan de oorspronkelijke planning tot en met 12 juni. Volgende week donderdag, 28 mei, is de weg weer open vanaf 5:30 in de middag voor al het verkeer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen gaan spelen. De clubs hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Geeft ruimte.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
11: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
12: Boost yourself.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwencar. Nu voor maar 59 euro.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel, en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
5: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Een aantal vertragingen gemeld. Waaronder op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens. 16 minuten over 8 kilometer. Sta je volledig vast daar. Ook op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. De andere kant op dus. Een kwartier vertraging over 10 kilometer. En tot slot de Duitse grens richting Utrecht. Op de A12 staat hij. Tussen knooppunt Velpenbroek en knooppunt Grijzoord. 12 minuten over 7 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.
4: Sven Dimmendaal.
5: Joehoe! Tijd voor feest, want Balthazar van Puffelen staat nog steeds live op Achterland. Het is al sinds gisteren. En daar doet hij live verslag van dat geweldige festival. En dan kun je trouwens ook gratis zeiken, wist je dat? Regen.

een wonder dat deze artiest überhaupt geboren is. Lewis Capaldi werd namelijk door zijn eigen familie een onbevlekte ontvangenis genoemd. Dat heeft een bijzondere reden. Zijn vader die was namelijk al gesteriliseerd voordat hij zwanger werd, voordat die moeder zwanger werd van Lewis. Ja, dan vraag je je af, hoe kan dat? Geen idee, ik heb geen flauw idee, ik was er niet bij. Maar Lewis Capaldi is dus eigenlijk, ja, niemand had het verwacht, niemand had het zien aankomen dat hij geboren zou worden. Omdat dus die vader al gesteriliseerd was voordat Lewis geboren werd. Maar ja, achteraf was het ook wel een zeer succesvolle verrassing. En heeft hij grote hits gemaakt van de Stay Love die je net hoorde hier op Regio 8. Goedemiddag. Het is prachtig weer. Het is 26 graden. De korte broek kan weer aan. Het is ontzettend lekker weer. Daar live op Achterland, daar staat Balthazar. We gaan zo meteen eens even kijken of het daar nog een beetje net zo lekker weer is. En of de sfeer er goed in zit. Denk ik wel, als ik het gisteren zo hoorde. Hij staat het hele weekend live daar op Achterland op het gratis festival. Waar kan dat nog hier in Nederland? Tegenwoordig gebeurt er niet veel meer. Maar hier in de Achterhoek kan het. Als je dit weekend niks te doen hebt, ga daar zeker heen. En je hoort zometeen van Balthazar hoe de sfeer daar is. Na Prince en Gold.

0: Regio 8, Blondie and Dreaming. Live naar Achterland. Ja, en daar staat Balthazar nog steeds. Althans, Achterland gaat pas om 4 uur open. Jij staat op het MDT-festival, of niet?
1: Ja, het NDT-festival tot 4 uur duurt dat. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Allerlei scholen uit de Achterhoek, met name in Doetinchem, het Graafschap College, maar allerlei andere partijen doen hier aan mee. Heel veel jeugd aanwezig die gewoon lekker aan het chillen is. Bellen blazen, ze zijn hier aan het rappen. En even kijken wat hier allemaal rondloopt. Goedemiddag, mevrouw.
2: Goedemiddag.
1: Wie bent u?
2: Mijn naam is Anoushka.
1: Anoushka, oh wat leuk. Waar kom je vandaan?
2: Suriname.
1: Ja, dat zeggen ze allemaal hier. Daar geloof ik helemaal niks van. Wat leuk.
2: Suriname, Paramaribo, Flora.
1: Oké, ik geloof je. Hey, MDT, maatschappelijke dienstheid, wat heb jij daar zelf mee?
2: Ik weet daar redelijk veel over, omdat ik iemand ken die Ruben heet en hij werkt bij Werkraad. En dan ontvangt hij op de dinsdag en de donderdag 40 kinderen. En dan mogen ze daar rondlopen en verschillende labels leren kennen en leuke dingetjes meedoen. En ik vind het leuk om daarbij te helpen.
1: En dan daar leren ze de jongelui wat hun persoonlijke kwaliteit is en hoe je die kan inzetten voor een ander, toch?
2: Nee, ik denk niet dat wij het hun leren. Ik denk dat zij mogen ontdekken en wij zorgen ervoor dat de kansen mogelijk zijn.
1: Je zegt het heel mooi, maar je zegt eigenlijk precies hetzelfde als wat ik zeg. Hey, Achterland, je eerste keer denk ik, of niet?
2: Het is de eerste keer, ja.
1: Als je om je heen kijkt, wat zie je en wat vind je ervan?
2: Hele gezellige mensen die allemaal leuk hun talenten laten zien. En dingen laten zien die zij leuk vinden. Van touwtrekken naar rappen zoals je dat hoort op de achtergrond. Naar voetbal, naar knutselen. Het is gewoon een hele leuke, gezellige sfeer. Mensen van verschillende achtergronden. Humans having fun.
1: En dat is het. Geweldig. Nou, heel veel plezier. Wel een lekker temperatuurtje, hè?
2: Ja, heerlijk.
1: Dit ben je gewend.
2: Het lijkt op Suriname.
1: Het lijkt op Suriname. Het is een beetje zelfs Suriname. Dankjewel. Heel veel plezier. Anoushka was dat. Ja, er zijn heel veel jonge lui hier zo. Even kijken wat hier allemaal zit. Goedemiddag.
3: Oh, nee toch.
1: Oh, ja toch. Jij hebt een prachtig shirt aan. Wark Diva. Wat is dat precies, Wark Diva?
3: Nou, dat is mijn stage.
1: Oh, je loopt stage daar. Ja. En wat doe je precies?
3: Dit hele festival hebben we natuurlijk georganiseerd. En we hebben nog andere festivalen. Samen met Robine doe ik die. Ja, heel leuk.
1: Oh ja. Hey, is het een succes?
3: Ja, zeker.
1: Ja, hè?
3: Ja, zeker.
1: Mooiste weer van de wereld. Heel veel jongelui zijn hier zo. En lekker chillen, lekker.
3: Ja, klopt.
1: Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Nou, dit duurt nog tot 4 uur hier. En zoals je hoort, er gebeurt hier vanaf de achtergrond. Ze zijn hier fantastisch aan het rappen. En daar ga ik even van genieten. Dus weer terug naar de studio in Ulft.
0: Yes, lekker. Dankjewel, Balthazar. Geniet ervan.

regio 8 in Budapest. Zomerse muziek. En ik krijg, ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad, dat je zo'n melding op je telefoon krijgt. Dat je telefoon moet afkoelen. Dan is je telefoon gewoon te warm. Dus ik krijg nu net een melding. Temperatuur. De telefoon moet afkoelen voordat je hem kunt gebruiken. Dus gooi je telefoon in de hoek. Oké. Okay. Ja, goed. En jezelf op een handdoek. En laat de 36 onbekende reels lekker links liggen. Met andere woorden, ga lekker naar buiten. Ga genieten van het zonnetje. Want wat is het een heerlijk weer.

0: zomerse muziek. Heb jij nou een suggestie voor een goede zomerse track? Deze bloedhete vrijdagmiddag. Laat het dan even weten. 06-47-47-0022. Kun je ons op appen, bellen mag ook. Of spreek het vooral in. Vinden we ook leuk om te horen. Zometeen gaan we nog even kijken naar het WK. Ik draai het officiële WK-anthem van dit jaar voor je. En we gaan even naar Silvolde over de Oranje Tempel. Ja, wat dat precies is en wat wel en niet mag, dat hoor je allemaal zometeen. Ook nog fijne muziek onderweg. We gaan de weg op. En dat alles na het streeknieuws met Marcel.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter even chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het is nu echt officieel. Thomas Duivenvoorde is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer van de Graafschap. Tijdens het afgelopen seizoen was hij al assistenttrainer. Van Duivenvoorde is 39 en voordat hij bij de Superboeren kwam trainde hij onder andere VV Katwijk, FC Rijnvogels en Quick Boys. Technische manager Barry Powell denkt dat zijn opvatting over voetbal goed past op de Vijverberg. In totaal 6 keer was de Oranje Tempel in Silvolde uitverkocht tijdens het EK van 2024. Honderden Oranje supporters keken toen samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Silvoldse kerk. Dit WK wordt het wat lastiger, want voor de nachtwedstrijden krijgt de tempel namelijk geen ontheffing. En dan gaat het om de wedstrijd tegen Tunesië. Die begint 's nachts om 1 uur. Het werk aan de Varsseveldse weg in het buitengebied van de gemeente Doetinchem gaat sneller dan verwacht. De weg is daarom eerder open dan de oorspronkelijke planning tot en met 12 juni. Volgende week donderdag, 28 mei, is de weg weer open vanaf 5:30 in de middag voor al het verkeer. Op 12 juni 2027 wordt het nieuwe Slingeland ziekenhuis geopend. Ook komt er definitief een eigen afslag voor het ziekenhuis aan de snelweg A18. De provincie Gelderland garandeert dat die afslag er dan ook echt ligt. Ziekenhuis, provincie, gemeente Doetinchem en Rijkswaterstaat hebben elkaar hierin nu ook financieel kunnen vinden. Dat gebeurde met de hulp van de 8 gemeenten die de Achterhoek ambassadeurs vormen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Marcel, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Een aantal vertragingen gemeld. 874 kilometer door heel Nederland, waaronder een aantal gemeld op de A12. We beginnen Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 14 minuten over 4 kilometer. De andere kant op staat het ook bommetje vast tussen de Duitse grens en Duiven. 20 minuten over 10 kilometer. Sterkte daar. Tot slot nog een een kleine vertraging gemeld tussen de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Welpenbroek en knooppunt Grijshoort is het aanschuiven zo'n 5 minuten over 3 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
10: Sven Dimmendaal, regio 8.
11: Hallo!
13: Is dat you?
11: Who's it?
13: Oh, Cornelius!
11: Cornelius!
13: Yeah.
11: Oh, Cornelius!
13: Listen!
11: Bye-bye.
13: Listen!
11: Yeah, man, what's up?

0: Van Halen en Talking About Love. Lekker, een beetje energie op je vrijdagmiddag, zo langzaam richting dat weekend. Lekker is dat. Hey, 6 keer was de Oranje Tempel in Silvolde stijf uitverkocht tijdens het EK van 2024. Honderden Oranje supporters keken samen naar wedstrijden van de Nederlands elftal. En dat gebeurde allemaal in de Silvoldse kerk. Ja, dit WK wordt het wat lastiger, want voor nachtwedstrijden krijgt de tempel tot onbegrip en frustratie geen ontheffing.
1: Heel veel mensen hebben meegeholpen. De buurt, vrijwilligers, vrienden, bekenden. Zijn anderhalve week aan het bouwen geweest hier. Maar het ziet er echt fantastisch uit. Heel, heel blij mee. Dus je ziet wel, het is 1-0 Oranje wat er is. En een lekkere volle bak, dus supermooi.
2: De voet was overdonderd door de reacties. De kaartverkoop liep dan ook storm. Omdat het de eerste keer is, was het nog even aftasten.
1: Dat hadden we niet verwacht, laat ik zo zeggen. En ik krijg nou elke dag nog 150 appjes van... heb je geen kaarten, en kunnen we niet dit, en kunnen we niet dat. Maar ja, op een gegeven moment moet je een keer zeggen, het is vol, het is goed. En mensen moeten goed kunnen zien, moeten goed bij de bak kunnen komen. En het moet gezellig blijven, en vooral, het moet goed verlopen.
2: De veelal jeugdige bezoekers spraken dan ook vol lof over de Oranje Tempel.
3: Ja, fantastisch. Als je kijkt naar binnenkomen, ja... niemand in de buurt heeft dat. Dat is wel echt super vet.
4: Fantastisch hier. Wat een sfeer en alles gewoon hartstikke mooi. Ze hebben hier echt hun best gedaan om er echt wat moois van te maken.
5: Ja, ik heb nog nooit zo'n groot scherm gezien. Geweldig.
6: Maar hoe je nog meer in de kerk voetbal kijken, dat is toch best.
3: Wat de kerk nog eens een keer goed bezorgd.
7: Ik vind het mooi, origineel. Het is geweldig opgezet door het centrum. Ik zeg grote complimenten.
2: Toch zijn er niet alleen maar jongeren die zich vermaken in de kerk.
8: Ik ben nog van de leeftijd dat we 88 meegemaakt hebben. Maar deze jongens die hebben het allemaal nodig om eens een keer een feestje te kunnen vieren. En niet in de halve of kwartfinale, maar gewoon een keer doorstoten. Hè?
2: Hoewel de kerk helemaal opgetuigd is, zijn niet alle EK-wedstrijden er te zien.
1: Wij gaan alleen de wedstrijd van Nederland zelf al doen. En wij hopen natuurlijk dat ze zo ver mogelijk komen. Dus ik ga voor de finale.
2: Met de 1-2 overwinning op Polen werd zondag in ieder geval een stap in de goede richting gezet.

0: Shakira en Burna Boy. Day Day. Het officiële WK-lied. Ja, en daar staat Balthazar naast Janna. En van de School's Out Showcase. Wat is dat, Balthazar?
1: Ja, wat is dat? Het is eigenlijk een concert van 21 bands. Ja, je hoort het goed, die om 4:30 vanmiddag hier op het Achterland gaat starten. Het leuke is, Achterland is natuurlijk voor jong en voor oud. Vanmiddag hebben we het NDT-festival al gehad. Dat is nu over een klein 10 minuutjes is het afgelopen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. School's Out Showcase. Het is niet wat het voor de eerste keer georganiseerd wordt. Goedemiddag, Janna.
2: Goedemiddag.
1: Voor de hoeveelste keer wordt dit georganiseerd?
2: Ik denk dat het wel 4/5 keer al is.
1: 21 bands.
2: Ja, het is echt niet normaal. Het is ongelooflijk. Maar we hebben zoveel lokaal talent hier.
1: Het is natuurlijk bekend. De Achterhoek is een geweldige muzikale streek. Allerlei mensen maken zelf muziek. En hoe geweldig is het dat ze zich vanmiddag even allemaal 10 minuten mogen presenteren op het groot podium.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. Het is de leukste middag van het jaar.
1: Vertel eens, wat voor soort band zitten er allemaal bij?
2: Wat voor soort, wat niet. Er zitten ook DJ's tussen. Het is punk, het is pop, eigen werk. Het is echt voor ieder wat wils.
1: Vorige week hebben we al kennis kunnen maken met één van de bands.
2: Ja, en dat was?
1: Ja, jij weet het nog wel, Protocol.
2: Reset Protocol.
1: Ongelooflijk. Die jongens kwamen vorige week bij Get a Grip in de studio voor het programma. We hebben ze vorige week bij de Jam gehad bij Werkraad. Ook een geweldige avond. Elke tweede donderdag van de maand is het Jam-avond bij Werkraad, Get a Grip. Ook wordt het uitgezonden op Regio 8 sinds vorige keer. Goed, daar waren ze ook al. En wat een talent.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. Je verbaast je echt. Ze zeggen ook wel, alle vette shit komt uit het oosten. En het is gewoon echt zo.
1: Goed, wat hoop je dat er vanmiddag gaat gebeuren?
2: Ik hoop dat de leerlingen zelf de leukste middag van hun leven gaan hebben. Ik heb zelf ook ooit meegedaan, 5, 6, 7 jaar geleden misschien al wel. Via mijn muziekdocent en daar organiseer ik het nu mee. En het is gewoon zo leuk, de organisatie met de leerlingen krijgen backstage bandjes en een backstage behandeling. En ze krijgen t-shirts mee en ze staan op een groot podium misschien wel voor het eerst. En daar gaat het uiteindelijk gewoon allemaal om.
1: Je hebt het zelf ooit beleefd en hoe mooi is het als je jong bent dat je ook echt als artiest behandeld wordt natuurlijk.
2: Ja, dat is gewoon echt. Ja, je voelt je gewoon echt heel groot dan.
1: Het is geen wedstrijd?
2: Nee, het is geen wedstrijd. Het is gewoon voor iedereen. Het is School's Out Showcase. En die showcase is dus echt om te laten zien waar je eigenlijk mee aan het werk bent geweest.
1: En iedereen is goed?
2: Iedereen is goed, ja.
1: Geen wedstrijd?
2: Het is geen wedstrijd, nee.
1: Absoluut. Goed, kunnen luisteraars ook op internet nog wat terugvinden hierover?
2: Nee, je moet gewoon echt komen vanmiddag.
1: Goed, nou, dat is duidelijk waar het is op de Bleek in Doetinchem. Achterland, om 4:00 gaan hier de poorten open. Om 4:30 start deze School's Out Showcase. Heel veel plezier.
2: We zien je daar.

Dit is Regio Arcaigo en Cardafate. That's when you know. Ja, en dat je het even weet en niet vergeet. Zometeen Hein Scheur hier in de studio. Dan kon je denken, hè, maar de Graafschap hoeft toch helemaal niet te voetballen. Nee, dat klopt. Tenminste, of ze moeten een oefenwedstrijd hebben. Daar weet Hein vast meer over. Nee, we gaan het seizoen even afsluiten. Even terugblikken op dit seizoen met Hein Scheur. Dat allemaal na het laatste nieuws uit binnen- en buitenland.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Nieuw!

Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Festival Achterland. Het gezelligste dorp van de Achterhoek opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna Pinksteren?
0: Festivalachterland.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla, zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
7: Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
12: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peertof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
11: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant Bij Kobus in Zetdam.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
14: Het is bloed en bloed heet. Ik ga even vragen aan Balthazar of hij dadelijk genoeg gehydrateerd heeft. Want ja, hij kan wel gratis zeiken, maar dan moet hij ook gratis drinken kunnen fixen, toch? Of in ieder geval gratis water.
15: Regio 8. Live naar Achterland.
14: Ja, Balthazar, is daar een beetje gratis water te krijgen dan? Of valt het mee?
16: Absoluut. Er wordt fantastisch verzorgd voor alle mensen die hier aan het werk zijn. En alle vrijwilligers ook. We hebben twee bijzondere chefs hier ook in dienst. Tom en Tom. Het is geen setje. Die geweldig koken als je kijkt. Nou kun je helemaal niks van zeggen. De crew catering is echt buitengewoon lekker en goed. Er wordt enorm goed gegeten. En ook gewaardeerd dat deze mensen, heel veel mensen komen meehelpen. Want los van betaalde krachten heeft het ook heel veel vrijwilligers. En die moeten natuurlijk goed verzorgd worden. Dat was in de beginjaren bij de Zwarte Cross ook. En hier is het echt helemaal top. Goed. Zoals je weet, Regio 8. We make radio. En bij mij staat...
17: Jari,
16: en wat doe jij?
17: Ik maak films.
16: Ja, dus wat staat er op je shirt?
17: Wij maken films.
16: En het leuke is, vertel eens Sven. Kijk, heel veel mensen kunnen ook gewoon niet komen, om wat voor reden dan ook. Maar die kunnen toch even sfeer proeven. En ja, jullie leggen het allemaal met camera vast, hè?
17: Ja, zeker. Wij zijn hier 5 dagen lang. En we maken eigenlijk alle filmcontent, fotocontent op Achterland.
16: En waar kunnen luisteraars dat terugvinden?
17: Die kunnen dat op de socials van Achterland zien. Ja, daar eigenlijk.
16: Ja, op de socials van Achterland kun je alles terugvinden. En dat nu opvinden, want je collega's zijn gisteravond aan het werk geweest. Wat was er bijzonder gisteravond, school?
17: Ik denk dat het een mooie opening was. Goede sfeer, lekker zonnetje, al goede weer. Dus dat helpt goed. En ik heb wat beelden van gezien en het zag gewoon echt gezellig uit.
16: Ja, welk beeld komt als eerste bij je op? Want je bent natuurlijk een fanatieke beeldmaker. Wat vond je vooral geweldig?
17: Het mooiste, denk ik, was het reuzenrad. Er waren alle lampjes aan, was het al donker. En dan zag je echt een mooie reuzenrad. En dan het festival op de achtergrond.
16: Ja, het is moeilijk uit te leggen zo via de radio hoe het sfeer hier is, hoe het eruit ziet. Wil je zien hoe het eruit ziet, ben je niet in de gelegenheid. Je kunt gewoon onbeperkt kijken op de socials van Achterland hoe het hier eruit ziet. Jij en je team, heel veel plezier.
17: Dankjewel.
14: Kijk, de sfeer zit er goed in. Dat merkte ik gisteren al. Balthazar, wat is nou iets waarvan je zegt... hier moet je echt gaan kijken op Achterland. Want het is een groot festival, groot terrein volgens mij ook. Wat is nou iets waarvan je zegt... dit moet je echt gaan zien?
16: Alles. Het probleem is, kijk... het is heel moeilijk om te zeggen wat nou echt te gek is of dit. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Het leuke is... dit festival heeft vooral allerlei hoekjes. Hier gaat het wat harder, hier gaat het wat zachter. Zoals nu bijvoorbeeld om 4:30 start de Schools Out Showcase. Waarin 21 bands, je hoorde mij een half uur geleden al... 21 schoolbands de kans krijgen om eens artiest te zijn. Worden ook echt als artiesten behandeld. En dat betekent dat er heel veel papa's, mama's, buren en dergelijke hier zijn. Echt, er lopen hier van allerlei soorten pluimage mensen. En voor al die mensen zijn er speciale hoekjes, zijn er speciale eettenten. En ja, het belangrijkste is, we zeggen het de hele tijd al... de toegang is gewoon 5 dagen gratis.
14: Kijk, dat is mooi. Balthazar, ik spreek je straks weer.
16: Dankjewel.

0: zeg ik Heinscheur, dan zeg jij natuurlijk De Graafschap, precies. Maar ja, nu hoor ik je denken, De Graafschap hoeft toch helemaal niet te voetballen? Nee, dat klopt. Maar Hein, jij bent even aangeschoven om het seizoen af te sluiten. Dat is ook wel eens zo lekker natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: De Graafschap heeft flink veel gevoetbald de afgelopen tijd. Ook nog met de play-offs. We gaan even het komende uur helemaal door het seizoen heen. Hoe De Graafschap eerste seizoen zelf was, tweede seizoen zelf, opvallendheden. Gaan we allemaal bespreken. Heb je nog vragen voor Hein? Laat het dan ook zeker weten. Ja. 06-47-47-0022. Eerst even beginnen bij het einde, laten we zomaar zeggen. De play-offs, wat is daar gebeurd? Het was kansloos, zei je.
2: Ja, vrij kansloos. Dat was jammer. We verloren uit met 3-1. Ja. In een zeer slechte wedstrijd. Iedereen zei het ook, we hebben nog nooit zo slecht gespeeld, geloof ik. Nou ja, en dat is nou het verschil met onze na-competitie. Ja. Wij zaten in de poeltje en dan moest je 6 wedstrijden spelen. Als je een keer eentje slecht speelde, was het niet erg. Want dan kon je thuis recht zetten.
0: Ja.
2: Maar nu heb je daar de kans niet voor.
0: Nee.
2: Je moest 2 goals overbruggen. Hun had een fantastische voorhoede. Nou, het zat ook niet allemaal mee. Een beetje blessures.
0: Nou. Ja, want dan, uiteindelijk hebben ze nog wel... Wat hebben ze gemaakt? 2-1, toch?
2: De eerste hebben ze met 3-1 verloren uit. Ja. En thuis hebben ze 2-2 gespeeld.
0: Of 2-2, dat was het. Ja.
2: Ja. Maar ja, toen kwam je ook weer achter. Dan loop je weer achter de feiten aan. Toen kwam je gelijk. Dan heb je weer moed. En je pak je pech.
0: Ja.
2: En dan werd het toch nog 2-1 achter weer. En toen werd het nog 2-2, maar toen zaten we al bijna in blessuretijd. Dus,
0: dus het was eigenlijk kansloos. Wat stel even voor het geval dat, De Graafschap was wel doorgekomen uiteindelijk. Op welke wonderbaarlijke manier dan ook. Tegen wie hadden ze dan gemoeten en hoe schat je dan de kansen?
2: Nou ja, Almere City, dat vond ik al een vrij pittige tegenstander. Ik had liever FC Den Bosch gehad. Maar je hebt het niet voor te zeggen. Willem II ook, die heeft fantastisch gedaan tegen Almere City.
0: Ja.
2: Echt, en vooral uit... Ik heb de wedstrijd toevallig gezien, maar vorige week zat ik op Texel en daar regent af en toe. Lekker. En ik ook een mooi voetbalwedstrijdje kijken s'avonds.
0: Ja.
2: En toen, die Willem II speelde echt wel sterk.
0: Ja.
2: Dat
0: ja,
2: vond
0: ja.
2: ik echt, die lieten ze ook geen kans geven. Hielden ze mooi van de goal. Echt de duels gingen ze aan. Ja, en dan Willem II was op elke plek ook goed bezet.
0: Ja.
2: En dat, tegen Almere City moet je dat hebben.
0: Een goede winnaar dus.
2: Ja. En Almere City, die speelde ook een van hun slechtste wedstrijden volgens de geleerden.
0: Oké. Okay.
2: Dus die zou het uit nog wel recht zetten, maar daar kwamen ze niet aan.
0: Nee. Nou ja, uiteindelijk dus Willem II als het goed is gewoon door.
2: Ja.
0: En dan nog even iets anders, want meestal hebben we ook nog wel eens een voorbeschouwing of een nabeschouwing met Marinus Dijkhuizen, sowieso op onze website. Dat wordt volgend jaar geen Marinus Dijkhuizen meer.
2: Nee.
0: Wat vind je daarvan?
2: Prima, dat is afgesproken en daar doe ik niet moeilijk over. Want,
0: dat is geen verrassing.
2: Nee, Thomas Duivenvoorde gaat het doen. Dus ik moet zeggen dat Marinus Dijkhuizen het heeft prima gedaan.
0: Ja, jij was een goede trainer afgelopen.
2: Nou ja, ik zal het zo straks ook nog even laten zien waarom. Maar niemand had verwacht dat bij de eerste 4 zouden eindigen.
0: Nee.
2: 1 en 2 hadden ze helemaal niet verwacht, maar 3 of 4 op.
0: Nee, oké. Daar ben ik wel benieuwd naar. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Uiteraard ook nog de seizoenshelft even doorspreken. Opvallendheden. En wat ik al zei, mocht je vragen hebben, laat dat ook vooral weten. Kun je doen door ons te appen 06-47-47-0022. En uiteraard is Balthazar nog steeds live vanaf Achterland. Die hoor je ook nog zo meteen. Vol programma.

0: van de nieuwe van Harry Styles. Ja, ik noem hem altijd Harry Stylist. Ja. Hij loopt altijd best wel opvallend bij. Ik weet niet of je dat wel eens was opgevallen, Hein. Dat hij er bijzonder bij loopt.
1: Ja, hij loopt er zeker bijzonder bij. Maar hij geeft al 10 concerten in de arena. Ja, en daarom bizar. Moet Ajax naar Volendam.
0: Ja, bizar, bizar. Dat hij dat voor elkaar krijgt. Ik bedoel, sterker nog, 10 wedstrijden... om het even zo te noemen, wedstrijden... Ja. Uitverkopen, dat lukt niet elke club, laat ik
1: maar. Nee, maar niemand had verwacht dat Ajax dit zou bereiken. Hè? De na-competitie voor Conference League. Had niemand verwacht.
0: Nee, ja, en vervolgens moeten ze uitwijken. Ja, goed. Nou ja, je kunt niet alles hebben natuurlijk.
1: Zo is het maar net.
0: Ja, jij bent zelf volgens mij ook voor Ajax, onder andere.
1: Ja, ook, ja.
0: Ook, laat ik zo zeggen.
1: Ja.
0: Wat verwacht je? Gaan zij het volgend seizoen beter doen? Of, ik hoop het wel, want ik ben zelf Ajax.
1: Ik denk veel slechter zal we niet kunnen.
0: welk seizoen was dat? 2, 3 seizoenen geleden dat ze 18e stonden. Als je de lijst omdraait, stonden ze eerste.
1: Ja, dat was...
0: Dat was drama, maar ja, goed, kun je niks aan doen.
1: Toen stonden ze al 2 onderaan. Jonge Ajax, geloof ik ook.
0: Ja, ja, en dat gebeurt ook niet gauw, toch?
1: Nee, en de wedstrijd of 20, 30 later stonden ze bij de eerste 4, dus ja.
0: Ja, de Graafschap dan. Die heeft het dit seizoen best oké gedaan, volgens mij. Even terug naar het begin. Een van de allereerste wedstrijden. Hoe verliepen we het begin voor de Graafschap? Van het eerste seizoen zelf.
1: Nou, we begonnen natuurlijk op 8 augustus thuis tegen VVV. Die wonnen we met 3-2. En daarna, toen zag iedereen het eindelijk niet meer zitten. We verloren bij Roda. We verloren thuis tegen MVV Maastricht. We gingen naar Emmen en verloren met 2-3. En toen kwam de kentering. De Graafschap speelde thuis tegen Willem II. Willem II had ook een hele moeilijke start.
0: Ja.
1: En ze speelden toen 1-1 thuis. Ja, en toen gingen ze naar Angstgegner Jong AZ. En iedereen hield zijn hart vast. Maar ze wonnen ze met 1-3. Dat was 22 september. Toen gingen we naar Dordrecht, de Schapenkoppen. Speelden we 1-1 gelijk. Die vorig seizoen het heel goed deden. Dit seizoen was het een stuk minder. Want ze zijn 8e of 9e geëindigd.
0: Ja.
1: Buiten de na-competitie ook nog. En toen wonnen ze bij Almere. Speelden ze bij Jong Ajax gelijk. Toen verloren ze bij Cambuur. En bij Cambuur was het natuurlijk ook nog zo... dat het kwam door de rode kaart... die meneer Smeets ons aansmeerde.
0: Ja.
1: Dat vond ik nog steeds heel jammer, maar goed, het is niet anders. In Emmen hebben we gehad. Even kijken. Even zoeken.
0: Even kijken waar je gebleven bent natuurlijk. Ja, er zijn zoveel, want er zijn in totaal 36 wedstrijden gespeeld, hè?
1: Ja, 38.
0: 38, ja, sorry.
1: En toen gingen we dus, even kijken, wie hadden we toen? Nou ja, toen kregen we het hele gedoe natuurlijk met Vitesse.
0: Ja.
1: Vitesse moest natuurlijk 8 wedstrijden inhalen, zo'n beetje. Door de week spelen. Wij gingen, wat ik al zei, daarna naar ADO Den Haag. Daar hebben we een goede wedstrijd gespeeld. Maar wel met 1-2 verloren. En daarna ging het crescendo. 1-0 winst thuis tegen Den Bosch. Kom ik even.
0: Ja, 1-0 winst. Ja, want het is niet dat de Graafschap een heel slecht seizoen heeft gespeeld op zich. Ze hebben het wel slechter gedaan.
1: Nee.
0: Jij zei het net al. Ze verwachten niet dat de Graafschap... ergens in de 4e plek zou eindigen.
1: Nee, dat hadden ze zeker niet.
0: Hadden ze niet verwacht. Zeker het begin van het seizoen. Hè, wat je zegt, je hebt de eerste wedstrijd gewonnen. Ging een beetje... Ja, het was heel erg wisselvallig het eerste seizoen.
1: Ja, daarom. En toen hebben we de bekerwedstrijd nog verloren daartussendoor.
0: Ja.
1: Maar daarvoor wonnen we met 3-2 van Jong PSV. De Graafschap speelde 1-1 tegen Top Os. Dat was weer een domper. Uit bij Den Bosch 1-2 gewonnen. Uit naar RKC 1-4 gewonnen. 3-1 thuis gewonnen van Helmond Sport. Nou, toen bij ADO verloren we met 3-2. Dat was ook onnodig, maar goed. Dat kan. Die wedstrijden heb je ertussen zitten. En dan gaan we naar eind november. 2-0 overwinning tegen Eindhoven. Uit overwinning bij Vitesse, wat in 10 jaar niet gebeurd was, met 1-2.
0: Ja.
1: En dan bij Jong Utrecht uit, waar het ook een angstgekende was. Maar tegen de jonge ploegen hebben ze het vaak, en zeker Utrecht uit, niet vaak gewonnen.
0: Nee.
1: Dan worden ze met 2-3.
0: Ja,
1: en toen zaten we aan eind november.
0: Eind november. En toen hadden we alweer langzaam richting die winterstop natuurlijk.
1: Ja.
0: Concluderend, wat vond je van het eerste seizoen zelf? Behalve dat het wisselvallig is, net als het weer in die periode.
1: Ja, de eerste seizoen zelf, die sloten we eigenlijk wel goed af. En, en toen kwam natuurlijk de winterstop.
0: Ja.
1: En daar gaan we dadelijk over hebben.
0: Ja, de winterstop en daarna natuurlijk de tweede seizoen zelf. Dat is zometeen na het laatste nieuws uit de streek. Hein, dankjewel, tot zo.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Op 12 juni 2027 wordt het nieuwe Slingeland ziekenhuis geopend. Ook komt er definitief een eigen afslag voor het ziekenhuis aan de snelweg A18. De provincie Gelderland garandeert dat die afslag er dan ook echt ligt. Ziekenhuis, provincie, gemeente Doetinchem en Rijkswaterstaat hebben elkaar hierin nu ook financieel kunnen vinden. Dat gebeurde met de hulp van de 8 gemeenten die de Achterhoek ambassadeurs vormen. Het werk aan de Varsseveldseweg in het buitengebied van de gemeente Doetinchem gaat sneller dan verwacht. De weg is daarom eerder open dan de oorspronkelijke planning tot en met 12 juni. Volgende week donderdag, 28 mei, is de weg weer open vanaf 5:30 in de middag voor al het verkeer. In totaal 6 keer was de Oranje Tempel in Silvolde uitverkocht tijdens het EK van 2024. Honderden Oranje supporters keken toen samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Silvoldse kerk. Dit WK wordt het wat lastiger, want voor de nachtwedstrijden krijgt de tempel namelijk geen ontheffing. En dan gaat het om de wedstrijd tegen Tunesië. Die begint 's nachts om 1 uur. Het is nu echt officieel. Thomas Duivenvoorde is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer van de Graafschap. Tijdens het afgelopen seizoen was hij al assistenttrainer. Van Duivenvoorde is 39 en voordat hij bij de Superboeren kwam trainde hij onder andere VV Katwijk, FC Rijnvogels en Quick Boys. Technisch manager Barry Powell denkt dat zijn opvatting over voetbal goed past op de Vijverberg. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
14: Marcel, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie. Ja, ik heb er helemaal niet aan gedacht eigenlijk, stiekem Hein. Maar jij zei dat het Pinksterweekend is.
15: Ja.
14: Ja, dat is natuurlijk ook wel terug te zien op de weg. Want ruim 1000 kilometer file staat er door heel Nederland. En een hoop gemeld hier ook op de A12. Te beginnen Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 10 minuten over 5 kilometer. Op de A12 is het ook aanschuiven tussen Arnhem en de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging. Duitse grens richting Arnhem dan. Tussen de Duitse grens en Duiven. 20 minuten over 10 kilometer. En tot slot is het aanschuiven als je richting Utrecht wilt. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. 20 minuten over 10 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
12: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: Lady Gaga. Live naar Achterland. Ja, en daar sta jij ook naast een lady, als ik me niet vergis. Naast de mama's, of niet, Balthazar?
1: Nou ja, ik sta in de buurt van de echte mama. Maar naast mama, de rechterhand, linkerhand, hoe je het noemen wil, is Maud. Maud, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, er gebeurt hier van alles op mediagebied, hè? Frans Michelbrink zit hier met, even kijken, van de Boetners, Kevin.
2: Kevin en Rijman en Robert Hummelink.
1: Dat is een wethouder. Wat zit hier te doen?
2: Ja, die hebben samen een podcast. Weet jij hoe die heet, Mariel?
1: Hoe heet die? Sorry?
3: Norbercast.
1: Norbercast?
2: Ja.
1: Oké, dat hebben we nog niet bij Regio 8, maar die heren hebben er zin in en ze blijven maar ouwe hoeren. Goed, mama's op Achterland. Ja, het is een begrip, Maud.
2: Ja joh, het is hier zo gezellig. Het is het knussen, dat is bij ons te zien. We staan aan de overkant, maar dit is een heerlijk plekje waar je lekker in het zonnetje kan genieten.
1: Dus... Absoluut, ja. Voor de mensen die Achterland kennen op de Bleek. Dit jaar is er een brug geslagen naar de andere kant van de IJssel. Daar is een beetje ja, het rustige, ouderwetse, gezellige Achterland.
2: Ja, klopt. We hebben de picknickkleedjes klaar voor de ouders die met kinderen komen. Dat is toch helemaal fantastisch in het zonnetje.
1: We hebben het gisteren al over de kwaliteit van de wijn gehad. Dat bij mama's in principe de lekkerste wijn is, waar je de volgende dag ook geen hoofdpijn van krijgt. Maar wat heeft mama's nog meer hier vandaag?
2: Nou, onze welbekende sangria. Lekker gevuld met vers fruit. En we hebben ook heerlijke alcoholvrije dranken. Gewoon om wat langer door te kunnen gaan.
1: Oké, een beetje uit de herrie, een beetje uit de drukte, maar wel lekker gezellig met elkaar.
2: Nou, wij hebben er zin in.
1: Heel veel tafels staan hier ook voor mensen die zeggen, joh, het is me iets te druk aan de overkant. Het is hier beerder gezellig, iets rustiger. En zoals Achterland ooit begonnen is, hè? Heel klein kneuterig.
2: Ja, dat klopt. En we maken al vanaf het begin deel uit. Dus wij vonden het wel toepasselijk dat we nu weer een beetje bij het oude vertrouwde zijn. Dus ja, dit past ons wel.
1: Ga lekker genieten ook zelf.
2: Ga ik doen, dankjewel.
1: Maud was dat van mama's hier op Achterland. Nogmaals voor de mensen die net de radio aanzetten. Achterland is vrij toegankelijk. Je kunt hier gratis naar binnen. Vandaag is de tweede dag en het duurt tot en met maandagavond, tweede Pinksterdag, 11 uur.
0: Ja, Balthazar, ik heb er wel vaker van gehoord eigenlijk, Achterland. Ik hoorde het eigenlijk 2 jaar geleden voor het eerst. Maar hoe lang bestaat het al? Dat weet ik niet eens.
1: Dit is het 15e jaar.
0: Dit. Dat is het 15e jaar al. Zo, en het is dus flink gegroeid door de jaren heen.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Het is ooit begonnen tijdens de stadsfeesten op Markt ten Aanplantsoen. Dat is in de buurt van de Hema, bij die grote kastanjebomen.
0: Ja,
1: daar is het ooit begonnen met 3 tentjes. En ook al, mama's was erbij met de roze bus. En Robert ook, met koffie. Dat heet tegenwoordig niet meer met liefde, maar het Gouden Hart. Die staan hier zelfs met 2 vestigingen. Het is mooi om dat oude spul bij elkaar te zien weer ook.
0: Ja, kijk, goed om te horen. Balthazar, dankjewel. Ik spreek je volgend uur weer.
1: Ja, groetjes.
0: Yo!

0: IMS. I'm still learning to walk on my own. Ja, Hein, ben jij een beetje een man die van een beetje viezigheid houdt? Die het niet erg vindt om vies te worden?
1: Oh nee, dat vind ik niet erg.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus jij bent de man die altijd slijdingen maakt over het veld?
1: Nou, had ik niet nodig.
0: Had je niet nodig? Oh, je was zo al...
1: Ik vind wel, als je slijding maakt, moet je de bal hebben. Ja, anders heeft het totaal geen zin.
0: Nee, dat is ook zo. Soms zie je dat wel eens, hè, dat je bijvoorbeeld voor vlak voor het goal of om tijd te rekken of zo, weet je wel.
1: Ja.
0: Waar slaat het op? Wat heb je eraan? Ja. Kijk, jij bent tenminste nog een goede voetballer. Een oude voetballer van de harde stempel.
1: Ja, toch? De tijdrekken en zo.
0: Ja, weet je wat ik trouwens heel goed vond? Dat seizoen van Ajax, waarin ze zo'n geweldig team hadden. Tadić, Matthijs de Ligt, weet je wel. Dat seizoen 2018-19 was dat. Ik vond dat Matthijs de Ligt als verdediger gigantisch goede verdediging had. Maar die gast heeft benen. Nou, daar passen mijn beide benen passen daarin. Dat is echt bizar wat voor benen die gast heeft.
1: Nee, dat is ook zo. Die hebben heel wat kracht in de been.
0: Ja, dat is echt bizar. Maar die maakt. Iemand die vliegt er gewoon overheen. Hij zet zijn benen voor en vliegt er overheen. Ja, dat is geen overtreding natuurlijk.
1: Nee,
0: maar, ja, dat vind ik leuk. Leuk dat soort dingen. Hopelijk is het tweede seizoen, de tweede seizoenshelft ook zo leuk als. Dat soort dingen. Wat vond jij van de tweede seizoenshelft? Was dat een beetje.
1: Nou ja, ik beginnen met de winterstop. Want in de winterstop schrok iedereen natuurlijk. Van Bauke Boersma, die echt zijn jongensboek.
0: Ja.
1: Echt, dat is geweldig wat hij heeft gedaan. Die is gewoon gezegd van jongens, ik ga in mezelf ga ik investeren. Ik begin zonder contract. Nou, die jongen kreeg dus een contract. Die is later voor 1,2 miljoen verkocht naar Mechelen. En dat doet hij het hartstikke goed.
0: Ja.
1: Dus die werden we kwijt. Arjen van der Heijden werden we ook kwijt. Die ging naar Portugal, dacht ik. Ortniel Ratering ging naar Italië. En Dimitrios Theodoridis is even een beetje moeilijk, maar die ging gewoon ook naar Griekenland. Nou ja, en dat is natuurlijk het hele. Je moet investeren in jezelf.
0: Dat
1: wat Bauke Boersma heeft gedaan. Ik bedoel, we gaan ook allemaal naar school en dat doen we ook om te investeren in je maatschappelijke carrière.
0: Ja,
1: dus
0: zo is het.
1: Hoewel het moet niet anders zijn. Nee. Nou, we begonnen dus toen we die kwijt waren, moesten er natuurlijk nieuwe komen. Maar dat ging niet in slag of stoot. Dus we begonnen met een 2-0 nederlaag uit bij Almere.
0: Ja.
1: Toen gingen we naar RKC. Daar verloren we met 2-4. Dat was trouwens thuis tegen RKC. Toen gingen we uit naar FC Den Bosch. Toen werd het 1-1. En uit bij Helmond Sport 0-0.
0: Ja.
1: En dat het mooie van die wedstrijd was dat de tweede helft werd er toch gespeeld met 6 spelers die in het veld stonden uit de eigen jeugdafdeling.
0: Ja.
1: En dat wil ik wel zeggen. Jongens, als je geen spelers kunt vinden, kijk bij je eigen jeugdafdeling. Onder 15 heeft een geweldig team. En onder 21 is bekerwinnaar geworden. En doet het ook fantastisch in de competitie. Je kunt trouwens nog kampioen worden.
0: Oké, kijk, dat is goed. Dat is goed bezig. Ja, net wat je zegt, vaak heeft de jeugd ook nog wel spelers die fit zijn. Die zijn jong. En
1: die kennen we.
0: Ja, en die willen ook.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een voordeel. Hé, wat vond jij het beste, de beste wedstrijd van het afgelopen seizoen?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik Cambuur erg goed vond.
0: Ja.
1: Thuiswedstrijd tegen Cambuur, wat we met 1-3 wonnen. Maar ik zie hier toevallig ook staan. In het carnavalsweekend op 6 februari wonnen we met 4-0 van Ajax.
0: Oh ja.
1: Dat was ook goed. Daarna gingen we naar Jong PSV. Wonnen we ook met 1-2. We wonnen van Jong Utrecht met 1-0. MVV, dat was een domper. Dat was 3-3.
0: Ja.
1: Maar daarna gingen we naar Vitesse thuis. Ja, dat was helemaal een domper. Binnen een half uur stonden we al met 2-3 in de laagte.
0: Ja.
1: Dus, daarna ging het weer beter. We wonnen weer van Dordrecht thuis. Adenaars thuis verloren met 1-2. In Willem II uit, wat niemand had verwacht, wonnen we met 0-2. Eindhoven 2-2. Jong de Graafschap Jong AZ. Of de Graafschap Jong AZ. Dat was op begin april. Wonnen we met 5-0. VVV stonden met 3-1 voor. Gaven in blessuretijd in een paar minuten tijd de 3-1 uit handen. Werd 3-3.
0: Ja.
1: En thuis

0: door Emmen om des keizers baard ging hij nergens om. Verloor met 1-0. Ja. En we hebben natuurlijk wel binnengekregen een Niels Ergens gehuurd van Groningen. Fantastische spits, deed goed. Had geweldige binnenkomen met 1-2 goals in de eerste wedstrijd. En Nolan Martens heeft het ook fantastisch gedaan. Was een goede rechtsback als vervanger voor Niel Ratering.
1: Ja. Ja, uiteindelijk was het op zich een best prima wedstrijd. Of prima wedstrijd, prima seizoen ook. Ja. Uiteindelijk vierde geëindigd aan mijn hoofd. En uiteindelijk play-offs, ja, daar zijn ze dan niet doorgekomen. Maar toch vierde, je zei het al eerder dit uur. Niemand had het eigenlijk zien aankomen, had dat verwacht. Nee. Ja, tot zover eigenlijk ook gelijk dit seizoen. Het volgende seizoen begint waarschijnlijk, je zei het net, ergens in augustus.
0: Ja.
1: Dus tussen die tijd. Ja, je bent altijd welkom om koffie te komen drinken, uiteraard.
0: Ik lust geen koffie, maar ik drink graag een kopje thee met je.
1: Ja, precies, maar, dat mag ook. Dat is ook altijd goed.
0: Het hele punt waar het om gaat is gewoon... De selectie moet weer aangevuld worden. En misschien, je hoort van alles. Gijzelaard wil weg, Elke Dieren wil weg, Niemeyer misschien. Het is gewoon afwachten. En het woord is aan Thomas Duivenvoorde, samen met Barry Powell en de staf, om te zorgen dat ze weer... 15 tot 20 goede voetballers krijgen. Ja. En ik blijf zeggen, kun je ze niet vinden? Kijk naar onze eigen jeugd, want die doet het fantastisch.
1: Fantastico, ja, zo is het. Hey, Hein, daarvoor dank je wel. Nu lekker met vakantie. Tenminste, jij komt net van Texel terug natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval de voetballers lekker met vakantie. Of wat ze ook gaan doen. Beetje trainen waarschijnlijk nog wel. Komende anderhalve maand, twee maanden dus geen voetbal. Behalve, dat wil ik toch ook nog wel even noemen, het WK. Het WK die staat ook op het programma. Wat verwacht je daarvan als je dat zo even een inschatting moet geven?
0: Ja, je kunt er niks van vertellen.
1: Nee?
0: Er zijn zoveel ploegen die we helemaal niet kennen.
1: Nee,
0: okay. En er zijn gigantisch veel blessures.
1: Ja.
0: En als ik dan bij Nederland kijk, dan weet ik nog niet eens. Wat ik wel weet is dat we voor altijd... En dat is dan wel, die gaat naar NEC in Nijmegen op dinsdag 9 juni.
1: Dinsdag 9 juni gaan ze naar NEC in Nijmegen?
0: Ja, daar gaan ze in. En als je daar mee wil, dat kan. Ja, dan moet je eigenlijk even bellen met de Graafschap. En het telefoonnummer is 0314-368-450. Want ze gaan daar een hele dag naartoe.
1: Ja.
0: Van 's morgens, ik dacht 10 of 11 uur, maar van 's morgens 11 uur tot 's middags 2.
1: Okay.
0: Zijn ze uitgenodigd bij NEC in Nijmegen. Maar bel even naar de Graafschap. Vraag even naar Odette Hond. En zij weet alles.
1: Kijk,
0: en als jij nog een keer in dit uur en het volgende uur nog een paar keer telefoonnummer wil noemen.
1: Ja,
0: 0314-368-450. Dan kun je mee. Het is fantastisch.
1: Kijk, helemaal goed. Naar NEC, wie wil dat nou niet? Laten we eerlijk zijn, toch? Hartstikke leuk. Zo'n excursie eigenlijk, soort van, kunnen we het wel noemen. App mij dat nummer even, dan zal ik het volgende uur ook zeker nog even een paar keer meenemen.
0: Ga ik doen.
1: Hein, ik wil jou ontzettend bedanken. Waarschijnlijk zie ik jou de komende maanden misschien niet. Ja, net wat ik zeg, ben altijd welkom voor koffie of thee.
0: Ja.
1: Staat hier ook, dus kom gezellig langs. En ja, sowieso het nieuwe seizoen weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Met een nieuwe trainer. Ook dat. En we gaan zien wat dat gaat worden. Hein, dankjewel ook voor alle afgelopen wedstrijden. En ik zie jou binnenkort.
0: Graag gedaan, Sven. En voor iedereen, blijf gezond.
1: Dat zijn belangrijke woorden, toch? Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. En Hein, is er nog een speciaal verzoekje wat ik voor je kan draaien als afsluiter? Als echte seizoensafsluiter?
0: Ja, eigenlijk wel. Voor iedereen.
1: Voor iedereen.
0: Voor mensen die pech hebben. Mensen waar het weer goed mee gaat.
1: Zeg het eens.
0: You Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers.
1: Gary and the Pacemakers.
0: Voor iedereen. En ik wens iedereen het beste.
1: Ga ik volgend uur voor je draaien. Oh, yeah.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.

0: Roosendaal.
1: Lekker hoor. Balthazar staat nog steeds live op Achterland. Je hoort hem zo meteen. En eerst nog speciaal aangevraagd

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Aangevraagd door Hein Scheur. Voor iedereen die het kan gebruiken, zowel een steuntje in de rug als voor iedereen. Gary and the Pacemakers dus, en You Never Walk Alone. Dat je het even weet en niet vergeet, een belangrijke boodschap ook natuurlijk. Hey, het is prachtig weer, het is Pinksterweekend. Ja, dit Pinksterweekend staat bekend om zijn 30 graden. Straks van aan weerboer Gerrit Vossers maar eens even vragen of de korte broek aan kunnen. Ik denk het wel. En of we het zwembad op kunnen zetten. Of dat het de komende dagen ook lekker weer blijft. Dat horen we dus straks van Gerrit Vossers. Ja, ik zweet me helemaal de pleuris. Het is echt niet normaal. Het is gewoon echt bizar warm. Maar ja, laten we eerlijk zijn. We zijn ook Nederlanders. We houden van klagen. Dan is het te warm. Dan is het te koud. Je weet het wel. Dan regent het weer. En dan is het dit. En dan is het dat. Trouwens, over klagen gesproken. Ik wil toch ook wel eventjes klagen. Mag dat? Ja, ik bedoel, het is mooi weer. We kunnen dan alsnog wel even klagen, want ik zat vanochtend, begin van de middag zat ik thuis. Ik zat op de bank. Ik had een workshop gehad, gegeven, een fotografie-workshop. En ik was op een gegeven moment thuis, voordat ik hier naar de studio ging, voordat ik uitzending had hier. En ik zie op een gegeven moment een bekend postbezorger. Die zag ik stoppen bij ons voor de deur. We hadden niks besteld, maar goed. Bij de buren, overburen, moest hij wel wat afleveren. En ik zie die postbezorger naar de deur lopen. Ik zie hem het pakketje voor de deur leggen. Keihard terugrennen naar de bus. Niet aanbellen of wat dan ook. Keihard terugrennen naar de bus. Nog een pakketje pakken, bij de andere buren neerleggen. Want die hadden blijkbaar ook iets besteld. Ook niet aanbellen, gewoon voor de deur leggen en wegrennen. Nou, wat nou als dat pakketje gestolen wordt? Ja, en dan? Ja, we hebben het bezorgd. Ja, daar is dan niks van te zien natuurlijk. En maak dat maar eens hard. Ja, ik vind het zo schandalig. Kun je tegenwoordig als postbezorger niet gewoon even meer aandelen? Kijk, ik snap dat je tijdsdruk hebt, maar bel op zijn minst aan. Leg het niet zomaar voor de deur. Voor hetzelfde geld wordt het gewoon gejat. Ik snap dat echt niet.

0: Regio 8, Passenger in the Wrong Direction. Jeetje. In the Wrong Direction. One Direction is natuurlijk een andere band. The Wrong Direction. Nou, ik weet zeker dat Baltazar in ieder geval niet in de Wrong Direction gaat, of niet? Jij staat gewoon nog steeds op Achterland.
1: Ik zit inmiddels weer op Achterland. Dus
0: Jezus,
1: ik zit een
0: doe eens wat, man. Ga eens wat doen.
1: Ja. Het grappige is, hier gebeurt heel veel. Want op dit moment is gaande de Schools Out Showcase. Die is om 16:30 begonnen. En die gaat tot 19:30 vanavond door. Op het Achterland Maria podium. En het mooie is, daar zie je allemaal hele kleine mannetjes met gitaren die net zo groot zijn. Die kunnen ze amper tillen. En op het podium gaan die herrie maken. En die maken behoorlijk wat rockmuziek, kan ik je vertellen. Het is grappig ook dat er allerlei opa's, oma's en mama's omheen lopen. Die apen trots zijn. Maar qua muzieksmaak komt het helemaal goed. Die snotneuzen kunnen geweldige muziek spelen. Ja. En het wordt een heerlijke avond. Vanavond met de Bootness hier zo op Achterland. De Hilltop Howlers. Geweldige band. Een van mijn favoriete bands. En ook nog de Buckers, dus heel veel dialect, maar ook heel veel andere bands. Hoor. Jack Fire komt, Just in the Build. Hoe heet dat programma ook weer? Waar ze met 100 zangers begonnen, waar er eentje weer overbleef.
0: The Floor. Ja, nou, Just in the Wild, dat is toch die van Cheerio, of niet? Dat nieuwe zomernummer.
1: Ja, met die tuinbroek aan, die gozer.
0: Ja.
1: En die staat hier vanavond ook. Okay. Er komt een Guus Meeuwis tribute, de Lars Band. En ja, er zijn ook heel veel verrassingen, zoals gisteravond ook allerlei dingen gebeurden die niet aangekondigd waren. Met andere woorden, kom gewoon vrijdagavond vanavond lekker naar Achterland. Het is heerlijk weer. Temperatuur is goed, bier is koud. Toegang is gratis, dus komt allen.
0: Ja, en je vergeet iets heel belangrijks. Je kunt ook gratis zeiken daar, of niet?
1: Nee, plassen en poepen is helemaal gratis.
0: Oh, kijk, ook mooi. Het bier dan weer niet, dat is dan wel weer jammer.
1: Nee. Maar wel lekker bier, hoor.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ik ga zo meteen ook maar even de stad in. Baltazar, ik spreek je over een half uurtje weer.
1: Dankjewel.
0: Yo.

Regio 8 Blackbird, Body Language, de leukste uit je regio. Hey, het is zomers weer, wat kan ik voor je draaien op deze prachtige vrijdagmiddag? Laat het even weten, zo richting jouw weekend. 0647470022. Draai nog Niall Horan voor je en Dinner Party. Eet smakelijk.

0: moet je Niall horen, zeg. Yo, de Dinner Party. Dit is Regio 8 met zometeen de man die het weer ontzettend goed voorspellen kan. Gerrit Vossers, je hoort hem zometeen om 5:30 met het uitgebreide weerbericht. En toch eens even vragen of het daadwerkelijk 30 graden dit weekend gaat worden. Of dat wel heel overdreven is. Maar volgens mij vernam ik iets van die 30 graden. Wat een weer ook, hè. Jeetje.
1: Gek op lage

0: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het werk aan de Varsseveldseweg in het buitengebied van de gemeente Doetinchem gaat sneller dan verwacht. De weg is daarom eerder open dan de oorspronkelijke planning tot en met 12 juni. Volgende week donderdag, 28 mei, is de weg weer open vanaf 5:30 in de middag voor al het verkeer. Op 12 juni 2027 wordt het nieuwe Slingeland ziekenhuis geopend. Ook komt er definitief een eigen afslag voor het ziekenhuis aan de snelweg A18... De provincie Gelderland garandeert dat die afslag er dan ook echt ligt. Ziekenhuis, provincie, gemeente Doetinchem en Rijkswaterstaat hebben elkaar hierin nu ook financieel kunnen vinden. Dat gebeurde met de hulp van de 8 gemeenten die de Achterhoek ambassadeurs vormen. Het is nu echt officieel. Thomas Duivenvoorde is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer van de Graafschap. Tijdens het afgelopen seizoen was hij al assistenttrainer. Van Duivenvoorde is 39 en voordat hij bij de Superboeren kwam trainde hij onder andere VV Katwijk, FC Rijnvogels en Quick Boys. Technisch manager Barry Powell denkt dat zijn opvatting over voetbal goed past op de Vijverberg. In totaal 6 keer was de Oranje Tempel in Silvolde uitverkocht tijdens het EK van 2024. Honderden Oranje supporters keken toen samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Silvoldse kerk. Dit WK wordt het wat lastiger, want voor de nachtwedstrijden krijgt de tempel namelijk geen ontheffing. En dan gaat het om de wedstrijd tegen Tunesië. Die begint 's nachts om 1 uur. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
17: Marcel, dankjewel.
18: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
17: Ja, ik hoorde het Marcel net al zeggen. De Oranje Tempel. Het was een groot feest met het EK al. Ga jij er ook heen, Gerrit? Want jij komt uit Silvolde, of niet?
19: Ja, dat klopt helemaal. En ik ben er wel eens een paar keer geweest. Het is okay. Heel supermooi. Een groot scherm en allemaal voetbalgezinnen om je heen. Maar ik heb me nog niet helemaal 100% in verdiept, maar ik weet dat heel veel wedstrijden in nachtelijke uren zijn.
17: Ja, klopt, ja.
19: En dat is een beetje het nadeel. Ja, dat belemmert me een beetje om te gaan, want overdag moet je dan ook weer wat doen. En dan komt het niet goed.
17: Nee, dan krijg je te weinig slaap, hè? Dat is ook zo. En ja. Zeker met de temperaturen van dit moment, het is bizar warm. Ja. Volgens mij vandaag 27 graden, als ik me niet vergis. En dit weekend misschien 30.
19: Ja, nou, 27 graden is het niet helemaal geweest. Maar ja, er zit, als je naar boven kijkt, dan zag je wat bewolking. En bewolking is vocht. En de luchtvochtigheid was wat hoger. En daardoor, ja, ondanks dat 26 graden was, voelde het toch een stuk warm aan. Het is wel 27 geweest, maar dat is in het uiterste zuiden van Nederland. Een deel van Brabant en Limburg. Daar hebben ze 27 graden behaald. Maar ja, de komende dagen wordt het nog wat warmer. Maar het is wel zo, er was weinig wind bij. En dat merken we op dit moment ook nog. Want er is weinig wind en de temperatuur zit nog op 25 graden. En ja, tot de zon ondergaat. En ik denk ook nog daarna nog wel een tijdje. Dan zitten we toch nog net zo rond de 20 graden, 19 graden. Als het rond 11 uur nog. En daarna dan wordt het allemaal wel wat minder. En dan koelt het de komende nacht af naar een graadje of 13. Ja, en morgen dan wordt ook een... toch wel een hele warme dag. Want de wind die gaat wat om naar zuid- tot zuidoostelijke richtingen. En ja, dan van die kant komt ook een postje warme lucht naar ons toe. En ook ja, in eerste instantie weinig of geen bewolking. Later op de dag is er wel wat bewolking, vooral in het noorden van het land. Daar ja, een zwakke storing die trekt eigenlijk over. En die bewolking geeft dat ook aan wanneer die boven onze omgeving is. En in het noorden van het land, daar zou er zelfs nog een klein beetje regen uit kunnen vallen. Maar bij ons is het vooral bewolking. En temperaturen die oplopen naar 28 graden. Of misschien zelfs nog iets meer. En in combinatie met vocht in de lucht, want morgen is het zeker niet minder. Dan zal het ook drukkend warm aanvoelen. De Pinksterdagen, dan gaat de wind wat meer om naar noordelijke richtingen. En dan... hebben we weer rustig weer. Dat blijft voorlopig windkracht 2. Maar ja, die noordenwind die zorgt er wel voor dat de temperaturen wel wat ja, zomerse waarde kunnen krijgen. Maar toch iets afgeremd worden. Vooral in het noorden van het land. Daar zullen ze rond de 20, 21 graden liggen. En richting het zuiden. Dan kan het zondag ook weer 28 graden worden. En bij ons zitten we rond de 27. En dat zal het tweede... Pinksterdag zal het zelfs nog ietsjes hoger uit kunnen komen met 28 graden. Dus het wordt wel erg warm, maar er is weinig of geen bewolking. Dus ook minder vocht in de lucht. Dus misschien een beetje beter te harden dan op de zaterdag. En als we nog even verder kijken naar de Pinksterdagen... dan gaan we de laatste week van de maand mei in. En dan zien we toch wel dat de wind die in eerste instantie vrij rustig was tijdens de Pinksterdagen, na Pinksteren wat aantrekt. En die blijft wel in de noordoosthoek zitten. En dat betekent dat er toch wel wat koudere lucht richting onze omgeving komt. En dat tempert de temperatuur een beetje overdag. We gaan naar 23 graden op de woensdag. En daarna is het nog een klein beetje onzeker. Maar dan zitten we tussen 23 en 25 graden. Ook mooi. En s'nachts een graadje of 14. En ja, voorlopig geen neerslag. Misschien de laatste dag van de maand mei. Dat dan wat regen zal vallen of begin juni. Maar dat is nog ver weg. We maken eerst een heel mooi weekend mee. Met zomerse temperaturen in de lente.
17: Kijk, goed om te horen. Dus voor de komende weken mooi weer op de planning.
19: Ja, dat zit erin. En, ja, het wordt al wel warm met dit lange Pinksterweekend. Maar het record is toch altijd nog 31 tot tussen de 31 en 32 graden. Het jaartal weet ik niet zo gauw meer. Maar dat staat me nog wel in het geheugen gekerfd. Dus het kan nog warmer. Maar dit is ook al warm genoeg dit weekend.
17: Kijk, lekker hoor. Dankjewel Gerrit. Goed weekend en geniet ervan.
19: Ja, goed gedaan.

0: 9 jaar, Janet Jackson en nog steeds live.
1: Live. Naar Achterland.
0: Naar Achterland, waar Balthazar staat. Balthazar, naast wie sta je?
2: Ja, ik sta naast Tom en Tom. En de ene Tom praat wel, want de andere Tom niet. Dus de ene Tom is de woordvoerder. Tom, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik kom helemaal verkeerd binnen nu, hè?
3: Ja, ja, dat is hartstikke druk, dat is chaos. Dat is helemaal niet het goede momentje, hoor.
2: Paniek, paniek.
3: Ja, ellende.
2: Je hebt nog 14 minuten en dan staat de crew catering klaar.
3: Ja, klopt.
2: Ik krijg, en dat is niet omdat ik je een veer in je kont wil steken, maar met name van alle medewerkers, die zijn super, super blij met jullie. Want ja, de catering is echt helemaal geweldig.
3: Nou, dankjewel, dat horen we natuurlijk graag.
2: Wat staat er vandaag op menu?
3: Vandaag hebben we frietjes, we hebben procureurlapjes, we hebben...
2: Ik zie salade staan, hamburgers.
3: Hamburgers, vega.
2: Er is van alles, het is niet één maaltijd die jullie hebben.
3: Nee, zeker niet, nee.
2: Fantastisch. Jullie zijn heel achterhand verantwoordelijk voor de catering. Ja. Hoeveel mensen eten mee?
3: Vandaag is 140, dus ja, een redelijk aantal.
2: En hoeveel waren er opgegeven?
3: 80.
2: Oké, okay, dus een beetje ruim nemen, dus moet een beetje knallen. Maar ja, jullie lossen alles op hier, hè?
3: Ja, nou ja, dan moet ik wel eerlijk toegeven, dat is de Tom die niet praat, die lost het dan wel op.
2: Hè. Daarom praat hij niet.
3: Nee, daarom praat hij, hij is druk.
2: Ik denk nou hoe hij dat gaat oplossen, ja. Nee, maar grote compliment, hou door, succes.
3: Dankjewel.
0: Ja, ja Balthazar, dankjewel. Zometeen na 6 ben je nog weer bij Jorre te horen, of niet?
2: Zeker. Ja, en ik hoor jou ook binnenkort weer, morgen geloof ik.
0: Nee, zondag. Zondag ben ik er weer.
2: Zondag, ook leuk.

0: Regenachtig, Eurythmics en When Tomorrow Comes. En normaal zou ik zeggen, 6 uur geniet van je avond. Maak er een mooi weekend van. Ik ben er zondag weer. Maar ja, dat is, gaat dit, in dit geval niet om natuurlijk. Want ja, Balthazar die wil niet opgeven. Die man die gaat me door. Dat is, is ongelooflijk. Jorre, goedemiddag.
1: Maar kan nog steeds een mooie avond worden, hè?
0: Ja, dat sowieso. Met jou erbij is het altijd sfeer, toch? Ja. En Balthazar erbij. Hey Jorre, goedenavond. Jij zit natuurlijk iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Helemaal.
0: Wat doe jij nu hier?
1: Ja, ze hebben mij gevraagd of ik de barbecue wil aansteken. Dus dat doe ik dan maar.
0: Okay. Ja, goed. Dat vind ik helemaal geen slecht idee eigenlijk.
1: Het schijnt een festival te zijn in Doetinchem ook.
0: Dus. Ja, Achterland inderdaad. Een groot festival. Gratis. Balthazar houdt ervan omdat hij daar gratis kan zeiken. Dus dat is ook fijn. Zometeen natuurlijk van 6 tot 9 zit jij hier. Wat ga je doen?
1: Nou, ik ga vooral even horen hoe het is op Achterland. En mijzelf zit te pijnigen hier in de studio. want je wilde eigenlijk zijn, hè, met dit weer.
0: Ja, zeg dat wel, zeg. Ja, je zit hier in een... ik wil zeggen, binnen is het ook 27 graden. Maar buiten is het toch lekkerder.
1: Ja, ja, en dan kan je nog een koud drankje en een worstje van de grill.
0: Ja, dat mis ik ook wel. Maar gelukkig kan ik zo lekker naar buiten. Mag jij hier tot 9 gaan zitten.
1: Dat komt helemaal goed hoor.
0: Veel plezier zometeen natuurlijk. En maak er wat moois van. Maak er een mooi feest van. Dat gaat het zeker worden. Want dat is het al natuurlijk.
1: Zeker.
0: Hele Pinksterweekend. Hoe was er nog een beetje te doen op de weg dan? Want het was zo, ja, Pinksterweekend. Het is natuurlijk ontzettend druk op de weg.
1: Ja, maar goed. Ik kom maar Doetinchem. Dat is allemaal binnendoor. En dat is allemaal goed te doen. Of de slingerparallel hier naartoe.
0: Moest je niet gisteren om 6 uur hierheen moeten hoor.
1: Nee?
0: Gisteren was het bizar druk. Ik,

0: Je doet er 20 minuten over. Ik heb er nu 40 minuten over gedaan.
1: Oh.
0: Het is echt bizar. Het is bizar druk.
1: Je hebt het gered?
0: Ik heb het gered. Gelukkig wel, gelukkig wel.
1: Nou, ik ook. Dus mooi. Ik ben er klaar voor, zometeen vanaf 6.
0: Zometeen vanaf 6. Dus Jorre, veel plezier. En je hoort hem uiteraard met live verslag vanaf Achterland. Tenminste, Jorre zit hier in de studio. Balthazar is daar op Achterland. Wat een man, wat een leven heeft die kerel. Dat is allemaal na 6 tot 9 zijn we bij je. Veel plezier en ik ben er zondag weer. Tot dan.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
8: Ja, wo gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppeladler, goed en lekker.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In de Bild is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
12: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
13: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
14: we doen nog veel meer!
13: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Nog even de Pinkster Weekend op deze eerste zomerse dag van 2026 met Casey en de Sunshine Band. En Come to My Island.
1: Live naar Achterland.
0: Het hele weekend de 15e editie van Achterland gevolgd bij Regio 8. En Baltasar van Puffelen, jij hebt toch altijd pech, hè?
2: Ja, jij ook, want normaal ben je er altijd op zaterdag.
0: Oh, ja.
2: Ik denk, wauw, het is zaterdag. Nee hoor, het is vrijdag, maar je bent wel op de radio, Jorden.
0: Heerlijk. Heerlijk.
2: Ja, fantastisch. Nou, het is hier behoorlijk aan het vollopen. We zijn eigenlijk de hele dag al bezig. We hebben vandaag het MDT-festival gehad. Heel veel jongeren van allerlei scholen waren hier zo. Inmiddels is er een bandcompetitie gaande hier zo. Van allerlei jonge bandjes, moet je je voorstellen. Allemaal van die ukkies die amper een gitaar kunnen dragen. Ja. Die krijgen dan de kans om hier voor het eerst voor echt publiek te spelen. Ze hebben een echte kleedkamer. Ze hebben een echt t-shirt gekregen. En als ze klaar zijn met spelen, krijgen ze allemaal een frietje. Geweldig showcase hier zo. En dat geeft, Achterland geeft ook weer jong talent een kans. Goed, maar ook even wat officiële zaken. Bij mij Robert Hummelink, wethouder van de gemeente Doetinchem. Goedenavond.
3: Goedenavond, ja.
2: In functie?
3: Nee, ik heb bier in mijn hand, maar ik ben eigenlijk altijd in functie.
2: Ja. Dat mag ik zeggen, normaal. Want hoe zit dat met wethouders? Hebben die een aantal uren per week dat ze draaien, of is het...
3: Nou ja, ik heb onder andere evenementen in mijn portefeuille. Dus ik ben eigenlijk de wethouder van het feest. Maar ik kan het ook niet laten om dan gewoon een lekker pilsje erbij te pakken.
2: Zo hoort dat, hè. Ik zag je vanmiddag actief met Frans Michelbrink en niet te vergeten van de Boenders Kevin. Bart schoof dan eraan. Je maakt zelfs een soort van radiopodcast.
3: Ja, we hebben hier... ik neem iedere vrijdag, is dat om 4 uur, normaal bij een streekgenoot op. We hebben een podcast, Norbecast heet dat. En die hebben we vandaag hier opgenomen samen met Kevin Rijman inderdaad van de Boetners. Die treden hier om 9:45 op vanavond. En hebben we een mooi gesprek mee gehad. Dat was heel erg leuk.
2: En wanneer kunnen luisteren? Kunnen die dat nu al horen?
3: Ja, hij is al te horen. Hij staat inmiddels op Spotify, aflevering 20 van Norbecast. En het gaat onder andere over Achterland en waar hier staan. Dus.
2: Ja, raar.
3: Ja, ja, ja. Maar het is echt... ze hebben ontzettend veel geluk met het weer, want... vorige week hadden we hier aan de overkant van de Oude IJssel hemelsfeestje. Die hebben echt pech gehad met het weer. Als je nu kijkt en naar de verwachtingen, het is 27 graden. Het is perfect zo.
2: Is het niet te warm?
3: Nou, voor mij nog niet. Ik heb mijn t-shirtje aan. Dat ziet de luisteraar niet. Maar als je hier met je t-shirtje aan staat, niet in de zon gaat staan en je netjes insmeert als roodharige zoals ik dat doe, dan komt alles goed.
2: Zeg toch nog even over de gemeenteraad. Hoe staan we ervoor?
3: Nou, je bedoelt waarschijnlijk de coalitievorming. We zijn nog bezig met de coalitievorming, maar het proces is goed op gang. Dus dat,
2: maar ben je weer beschikbaar als wethouder?
3: Ja, ik ben weer beschikbaar als wethouder. Ja. Ik ben namens de VVD de enige wethouderskandidaat voor...
2: Kan niet missen.
3: Kan niet missen.
2: Kan niet missen. Hoewel, burgemeester is ook VVD, hè?
3: De burgemeester is ook voor de VVD, ja. Maar in principe is de burgemeester altijd partijloos, of altijd partijloos. Die staat boven de partijen.
2: Leuk om te weten. Ik sta meestal op zondagmorgen te strijken. Weet je, iedereen doet zo, heeft zo zijn fetisj. In Buitenhof was hij afgelopen zondag. Hij stond er wel weer, hè, Bouwmans.
3: Ja, ik heb altijd veel bewondering voor hoe onze Mark Bouwmans dat doet. Want die man die is altijd zo rustig en bedeesd. Maar weet precies het goede punt te maken. Met respect voor ieder standpunt. Dus ik ben er altijd trots op onze burgemeester.
2: Hij krijgt ook een boel kritiek. Maar hij is wel duidelijk, helder en rechtvaardig.
3: Ja, en hij krijgt kritiek omdat mensen het niet met hem eens zijn. En dat mag ook, want dat is natuurlijk zoals de wereld in elkaar zit. Maar hij doet dat wel altijd met respect, dus dat vind ik altijd wel mooi.
2: En misschien heb je al informatie. Hoe lang denk je dat hij nog in Doetinchem blijft? Want de man heeft natuurlijk ontzettend veel potentieel om ooit eens... Ja, landelijk toch?
3: Ja, weet je, een mooiere baan dan burgemeester van de gemeente Doetinchem gaat hij nooit meer vinden.
2: Oké, laten we dat aanhouden als we hem spreken. Dan zal ik dat ook even tegen hem zeggen. Fantastisch. Nou, nog plannen? Kom even vanavond nog iets speciaals? Of is het gewoon lekker sfeerproeven?
3: Ja, even sfeerproeven. En de dialectband staan er vanavond op. De Hilltop Howlers komt voorbij. De Boetners, Bukkers komt nog.
2: Heerlijk.
3: Ik ga me wel van maken.
2: Ook de goede volgorde. Dankjewel. Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Live het hele weekend Achterland bij Regio 8.

het begin van weer zo'n lekker lang weekend. Pinksterweekend staat voor de deur en dat hebben we op zich wel gemerkt vandaag op de weg. Het was behoorlijk druk. Het is nog steeds heel erg druk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er 23 minuten langer over richting Duiven. En de andere kant op richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens nog 10 minuutjes. En dit is zo'n dag. Ik kan me dat helemaal voorstellen dat de barbecue lekker aangaat. Dat je in ieder geval gezellig buiten zit. Terras weer helemaal in orde. Hè? Dat je met de familie buiten gaat eten en zo. En fijn dat je regio achteraan hebt staan. De vraag is natuurlijk, wat past er dan op deze vrijdagavond? Naast dat we verslag doen van het festival Achterland, dat dit hele weekend gratis te bezoeken is in Doetinchem, ben je nu misschien wel even toe aan een hapje en een drankje en een lekker stukje muziek voor erbij? Laat het maar even weten. Via de app, hè? De app van Regio 8. 06-4747-0022. Wat wil jij horen? Het mag iets zomers zijn, hoor. Helemaal niks mis mee.

0: Ja, dat is toch wel lekker begin van je weekend zo, hè? Give it up van The Good Man en Bon Jovi. You give love a bad name. Laat even weten dat je regio achteraan hebt staan. Wat is een zomerliedje dat je wilt horen? 06-47-47-00-22, dan mag ik het doorgeven. Misschien wel voor tijdens de barbecue. Boefje, meld zich. Bruno Mars, alstublieft.
1: Regio 8.

Marshmallow, where we go. Vanavond om 8:30 op het podium, op het festival Achterland. Southern Rock and Soul uit de Achterhoek. Dat ligt muzikaal gezien zeg maar ergens tussen de Black Rose, Rolling Stones en Lynyrd Skynyrd in. Wil je dit live zien? 8:30, Achterland. Hilltop Howlers.

0: The Queen of Hearts, Judith Newton. Live, naar Achterland. Met dubbele portie Hendrik Jannen vanavond op het podium daar bij Achterland. Eerst Hendrik Jan Lovink met zijn Hilltop Howlers. En laat ook nog Hendrik Jan met de Bukkers. Is er eentje waar je naar uitkijkt, Balthasar?
1: Ja, je hebt je huiswerk goed gemaakt en er zit een Kevintje voor, hè?
0: Oh, Kevin nog.
1: Van de Boetnes. De Boetnes zitten ervoor. Dan natuurlijk de geweldige Hendrik Jan met zijn bandje. Boogie, heerlijke boogieband. En dan mag Hendrik Jan Bukkers de boel slopen. En dat kan die goed, kan ik je vertellen. Goed, u raadt het al. We zitten nog steeds op Achterland. Een festival, een gratis festival. 5 dagen tijdens de Pinksterdagen. Gisteren zijn we begonnen. Een geweldige avond gehad. En vanavond, ja, het is weer volle bak. Leuk dit jaar is dat men de Oude IJssel is overgestoken. Ze hebben een rotonde besteld. En aan de overkant van de IJssel is een soort van mini-achterland. Hoewel, het is allemaal weer XL hoor. Ja. En daar aangrenzend, daar woont Gilles tegenover. Gilles, een hele goede avond.
2: Ja, goedemiddag.
1: Je bent de buurman.
2: Ja, ik ben in zoverre buurman dat ik alles ook heel goed in de gaten hou.
1: Ja, dat zie ik, want op social media zie ik alle foto's. Ja. Wat er ook het terrein op komt, je maakt er een foto van. En je was een van de eerste die gisteren zag dat de brug lag, hè?
2: Ja, allereerst. Ik heb ook echt zitten wachten totdat die grote vrachtwagens kwamen om de boel aan te voeren. Fantastisch zoals ze daar hiermee aan het opbouwen zijn geweest.
1: Ja, fantastisch om te zien. Oké, het staat er nu en jij en ik zien ook dat hier nog wat jaartjes moet garen. Nog wat dingetjes links of wat dingetjes rechts. Maar ze hebben de stap gemaakt. Achterland, je woont in de buurt, je bent de buurman. Weet je, ik ben ooit op Jamaica geweest. Ooit ben ik daar geweest. En moet je voorstellen, zo'n resort. En op een gegeven moment ging daar, naast het resort, ging een of andere disco aan. Nou, we konden elkaar in het appartement niet meer verstaan. Bijna de receptie, je raadt het al. Vraag je, joh, was er een hand, weet je wel? Ja, zegt hij. Heeft u een probleem? Ik zeg, nou, probleem heb ik niet. Maar hij zegt, mag ik u een raad geven? Als u een probleem heeft met de herrie, raad ik u aan om toe te gaan. Dan heeft u namelijk geen probleem meer. Hoe zit het bij jou?
2: Laat ik vooropstellen dat ik het geen probleem vind. Maar ik kan me voorstellen, bewoners die bij mij in het appartement daar wonen, dat die er wel zijn. Maar ik denk wel, zo gauw je dat onderwerp gaat aanroeren bij de mensen, dat ze het probleem krijgen. Dus ik heb het er ook met niemand over.
1: Nee, je kunt er beter gewoon niet over hebben.
2: Laat het gewoon zoals het is. Ik heb het naar mijn zin. En mensen die wat klagen, ja, die doen dat met elkaar wel.
1: Maar je bent wel onderdeel van Achterland. Dat wil zeggen, je komt regelmatig toch even buurt. Een bak koffie drinken, misschien een glaasje drinken.
2: Vanaf het begin ben ik erbij betrokken geweest. Hij zocht naar vrienden. Hoe heet het? In ieder geval, hoe heet die nou ook weer?
1: Bart
2: zocht vriendjes. Ja. En ik was een van de eerste vriendjes van hem. En ik heb die vriendschap uitgebreid met veel andere vrienden. En daar is me nog steeds heel dankbaar voor. En die vriendenclub die beheerst behoorlijk het gedrag van wat deze club nu is. Ja.
1: Goed, heel belangrijk zijn die vrienden, want het is het enige festival wat ik ken. En ik ken er heel veel waar je gewoon gratis toegang hebt.
2: Ja, nou, ik ben er niet zo mee op de hoogte wat bij andere festivals gebeurt. Maar dat klopt wel, ja. Maar dat doe ik ook steeds meer op weer, hè. Die het niet vol kunnen houden.
1: Dat is. En gemeentes hebben steeds meer bepalingen. Je moet steeds meer dit, steeds meer beveiligen. Het moet ergens van betaald worden.
2: Maar dat hier met de gemeente, dat ze een goede band hebben. Dat het heel goed verloopt allemaal. Ik vind wel dat we moeten uitkijken dat we niet te veel van die toeren achter elkaar krijgen.
1: Ja, je hebt helemaal pap vorige week gehad.
2: Ja, en dan krijg je binnenkort die kaderfeesten. Nou weet ik niet of dat zo lawaaierig is, maar het neemt wel weer beslag van ook deze ruimte waar we nu zitten.
1: Ja, dat is waar. Goed, mooie vooruitzichten hier. Ik zie dat je aan het genieten bent. Vrienden, zakenrelaties, wat zit hier?
2: Niet verstaan.
1: Wat zit hier aan tafel? Vrienden of zakenrelaties?
2: Nee, dat zijn mijn vrienden van de ABC-club.
1: Oh, over muziek gesproken.
2: Muziekclub.
1: Ja, fantastisch. Ja,
2: die ontmoet je dan ook weer hier.
1: Daar kom ik nog wel eens.
2: Ook weer dingen voor aan het regelen.
1: Nou, dat is een hele leuke club, want die halen muzikanten naar de Achterhoek in Streekgenoot. Ja. En ik heb er al 2 gezien dat ik denk, huh? Wat is dit, joh?
2: Geweest, wou ik zeggen. Ik heb jou al wat gezien.
1: Fantastisch. Ga daar vooral mee door.
2: Daar werk ik dan ook weer aan mee.
1: Maar laten we daar over binnenkort ook eens verder praten. De club.
2: Ja.
1: Dankjewel. Fijne Achterland.
2: Ja, oké. Gaat lukken. Bedankt.
0: Dat is een bijzonder goede tip, hoor. Als je er last van hebt, ga gewoon gezellig naar het feestje toe. Achterland, dat is er nog het hele weekend.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
4: Is dat bijna Pinksteren?
3: Festivalachterland.nl.
5: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
4: Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst.

0: Sanchez. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

Pinksterweekend bij Regio 8. Het hele weekend. Festival Achterland. Flitsen van het festival. Maar je kan er natuurlijk ook gratis heen. Vanavond daar op het podium bijvoorbeeld. Bukkers, Hilltop Howlers en de Boetners.

0: Babbel, wel ons favoriete merk, hè? En wat is die van jou? Boetners, vanavond op Achterland. Het was Mien Brommer.
1: Live naar Achterland.
0: Ja, maar eens even polshoog te nemen daar. Boetners nog niet op het podium. Straks wel heel top Howlers, denk ik, Balthazar.
2: Ja, eerst de Boetners. En ik vind het wel grappig dat ik nu dan toevallig ook naast Hendrik Jan zit van de Hilltop Howlers. Hendrik, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
2: Ik stoort er niet, mag ik hopen, of wel?
3: Nee, ik zit lekker een biertje in de zon hier, dus...
2: Eerst even een biertje voor het optreden.
3: Eigenlijk stoor je wel, maar...
2: Hoe belangrijk is zo'n periode voor een optreden?
3: Dat is alles bepalend. Het is fijn als je lekker op tijd bent. We hebben sowieso een leuke groep gasten bij elkaar als band zijnde, dus... Is het ook leuk om er gewoon naast het spelen gewoon een mooie dag van te maken, zeg.
2: Hilltop Howlers, dat is energy, hè?
3: Ja, daar gaan we wel voor. We zijn erop gebrand vanavond.
2: Het is vol gas, voluit.
3: Altijd, ja.
2: Nou goed, dat doe je hele leven eigenlijk al een beetje. En, maar zeker met dit bandje. En vanavond de avond, eerst de Boetners, dan komen jullie. En dan die andere Hendrik Jan.
3: Ja, oud-collega Hendrik Jan Bukkers, die staat na ons. Dus dan kunnen we dat ook nog even gaan bekijken.
2: Heb je een mooi verleden mee, hè, samen?
3: Ja, absoluut, zeker. Ja, prachtijden beleefd. Ja.
2: Het zijn al heel veel jaren van heel veel feest en toestanden. Heel trots wat te melden over de band.
3: Dat we elke optreden beter worden.
2: Ja, hè? Ja, het is zo. Gaan komt niet veel langs. Dat is geen probleem met de gitaar, passie van de gitaar. En elke keer word je beter. Ja, dan blijft het ook leuk, hè?
3: Nou ja, en we zijn natuurlijk altijd bezig met nieuwe nummers. Dus dat vind ik ook leuk. Dat je nooit, bijna nooit dezelfde set speelt. Dus altijd, elke optreden zijn er wel weer een of twee nieuwe nummers aan de set toegevoegd. En vanavond ook. Dus dat is leuk.
2: Er zijn een paar mensen onderweg die niet weten wat ze vanavond moeten doen. Heel trots. Howlers. Noemen ze hem maar wat je zegt. Nou, dat komt vanavond echt langs.
3: Nou ja, we spelen eigen werk, maar het is een beetje geïnspireerd op The Doors, op Oasis, op wel op rockmuziek natuurlijk, maar wel wat alternatieven.
2: En knallen.
3: Dat sowieso.
2: Ga lekker naar het koude biertje voordat hij lauw wordt en heel veel plezier vanavond op Achterland. Dankjewel, Hendrik Jan.
3: Ja, dat komt goed.
0: En als je wil weten hoe dat dan klinkt, hè, dat Hilltop Howlers. Wine or gravy?

Zo fijn, alles zit erin, hè. Deze Hilltop Howlers. Wine or gravy. Even een dubbele portie Hilltop Howlers, want straks hoorde je ze ook al. En ja, dat mag ook wel als ze vanavond daar op het podium staan bij Achterland. Half. Hoe laat spelen zij? Ja, 8:30. Iets meer dan een uurtje nog. We kunnen nog even inkomen. Nieuwe album Alright, Alright is uit. Daar zullen ze ongetwijfeld nummers van spelen. Je luistert Regio 8. Pinkster Weekend en Achterland. Maar natuurlijk niet alleen maar muziek van Achterland. Van het ganse land of van de hele wereld. Billy Ocean, are you ready?

One Republic, Need Your Love. Sophie B. Hawkins daarvoor, Right Beside You. Het is 7:45. Je luistert Regio 8 in het weekend. Dus lekker lang Pinksterweekend. Dit hele weekend verslagen vanaf het festival Achterland. Met straks daar op het podium Hilltop Howlers, dat hoorde je straks al. En vanavond laat als afsluiter ook nog Bukkers. Dus dat wordt leuk. En nu is het voor jou misschien wel tijd voor even wat koffie. Kan best. Espresso misschien?

Deze mevrouw behoeft bijna geen afkondiging meer. Ademloos door die nacht. De mevrouw die ook wel van het circus houdt. Ik weet niet of je wel eens een show van haar gezien hebt, maar misschien de moeite waard. Ze haalt van allerlei streken uit, deze Helene Fischer. Haar grootste hit...

0: Nelly Furtado maakte ooit een liedje voor het EK in Portugal. Hè. Dit is een ander liedje van de I'm Like a Bird. Daarvoor een nieuwe muziek van Daryl Bob. Welcome to Outcast Town. Met vanavond op het podium onder andere nog optreden van Bukkers. En ja. Baltazar staat bij Hendrik Jan.
1: Ja, Hendrik Jan, we hadden net Hendrik Jan 1. Nu ga ik bij Hendrik Jan 2.
0: Mooi.
1: De legendarische woorden, wat zal ik er eens van maken? Cold Blood of een liedje. Blijf ik nog een van de mooiste platen van de Vint. De man is al jaren verder. En dan zit hij naast me. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Toch wel, hè?
2: Jazeker, toch?
1: Ja, altijd, toch?
2: Ja, maar helemaal nu, man. Moet je kijken wat voor weer het is. Het is een perfect festival weer, dit.
1: Het is een gratis festival met vanavond een geweldige line-up. De Bukkers, hoe laat gaan jullie spelen?
2: Wij spelen om 11 uur.
1: 11 uur, oké. Okay.
2: En dat is goed. Ik ga het even
1: naar. Ja, kijk het even voor de zekerheid. Nou, want... Ja, dan gaan we. We zitten live.
2: 11 uur.
1: Ja, helemaal goed. Ja, prachtig weer. Ben jij ook iemand die ruim van tevoren bij een optreden is, als het kan?
2: Nee, meestal zijn we een uurtje van tevoren aanwezig. Onze crew is er wel wat eerder natuurlijk om de boel op te bouwen. Maar ik heb vandaag een paar vrienden bij me. We gaan wat foto's maken, dus ik was iets eerder vandaag.
1: En Regio 8 TV komt ook nog langs?
2: Die komt ook nog langs, ja.
1: Ze moeten die allemaal hebben, nee?
2: Ja, maar dat is niet erg, dat is leuk.
1: Hartstikke mooi zelf. Hey, niet alleen op geweldige festivals, van de Zwarte Cross tot aan Achterland, maar ook theater. Ik heb je gezien. Wauw.
2: Ja, vind je het leuk?
1: Ja, ik vind het wel leuk. Maar ja, goed, ik ben een liefhebber natuurlijk. Misschien ben ik niet helemaal reëel. Maar theater, wat vind je leuk? Festival, theater of allebei?
2: Ik vind vooral de combinatie heel leuk. Ik vind het heel mooi. Dit jaar doen we alleen maar festivals en feesttenten en de clubtour doen we aan het eind van het jaar. Volgend jaar, in het voorjaar, gaan we 45 theaters doen door heel Nederland. 45 van februari tot en met mei. Dus daar heb ik ook veel zin in. En dan daarna begint het natuurlijk. Maar daarna is het ook wel heel erg fijn om weer gewoon festivals te gaan doen. Dus dat gaan we ook weer doen. Dus
1: ja, ja.
2: Dat is mooi.
1: De combinatie is leuk, anders wordt het allemaal zo saai natuurlijk. Hè? Goed, opnames toch? LP. Oh, zo mijn oude lul. Opnames, ga je nog wat doen?
2: Studio. Nou, ik kan wel zeggen, oude lul met een LP. Maar er komt inderdaad een LP van ons uit.
1: Oh, nee, ja.
2: Ja, ja, want we bestaan dit jaar, officieus bestaan we 15 jaar. We hebben 15 jaar geleden ons eerste album, dus dat nemen we als startpunt. En er komt in oktober, als de clubtour van start gaat, komt er een best-of album uit, een dubbelaar, op vinyl. Alleen maar op vinyl. Dus dat is heel tof.
1: Muzikant of acteur?
2: Nee, muzikant, 100%.
1: Ja, hè?
2: Ja, nee, ik vind het heel leuk om te doen. We gaan over 2 weken weer beginnen met opnames van een nieuwe seizoen in Woestergrond. Er komt er zelfs een speelfilm dit jaar gaan we maken. Dus ik ga heel veel acteren dit jaar, maar ik blijf muzikant. Dat vind ik toch het mooiste.
1: Het gaat je hartstikke goed, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Vanavond om 11 uur op het podium bij Achterland. Dan zie je Bukkers.
3: En feesten en drinken en roken en tot laat.

Dualipa. En daarvoor ja, een beetje, denk ik, zoals het moet in de Achterhoek. Feesten en drinken en roken tot laat. Bukkers. En we zullen straks nog even een bonustrack doen van Bukkers. Gewoon, omdat het zo lekker is. Hè? En vanavond sluiten ze het af in Doetinchem. Festival Achterland. Om 11 uur zal dat zijn. Weekend

0: Dit is het Regio 8 Weekend.
1: De minder gelovigen.
2: Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
13: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sander Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
14: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

Het is de 22e van mei. Pinkster Weekend is begonnen. Je bent bij Regio 8. Rihanna en Calvin Harris. We found love. Ja, het is toch wel in alle opzichten een bijzonder weekend. Niet alleen dat je dit hele weekend naar Achterland kan. Gratis, hè? Gratis. Gratisje. Maar wie wil dat nou niet? Het is op sportgebied ook een bijzonder weekend. Formule 1 is er weer, maar misschien wel het meest belangrijke en het meest grote evenement. Dat is natuurlijk de bokspartij van Rico Verhoeven, hè, morgenavond. Tussen de piramides in Egypte. Maar ja, mag alleen maar boksen. Mag zijn benen niet gebruiken. Ik ben benieuwd wat dat is. Gaat om de wereldtitel. Tegen, ja, eigenlijk twee ongeslagen mannen tegenover elkaar. Dus, gaat allemaal morgenavond beginnen. Je moet wel even voorop blijven, want ik lees net dat die wedstrijd pas rond 10 voor 12 Nederlandse tijd gaat beginnen. Dus het wordt een latertje.

0: Save Me, Listen Be. Het is inmiddels een aangename 22 graden. Aan de overkant zitten allemaal gezellige mensen, begrijp ik?
1: Ja, absoluut. Het is nieuw dit jaar. Achterland is normaal altijd op de Bleek. Dit jaar, ze hebben een paar jaar gespaard om een brug, zo'n pontonbrug moet je voorstellen, neer te leggen op de Oude IJssel. Dat moest in samenspel met de Waterstaat, met allerlei bedrijven in Zevolde en in Terborg die bevoorraad worden via boten. Nou, iedereen hebben de koppen bij elkaar gestoken. De brug mag komen. Dat betekent dat er dus niemand meer over de Oude IJssel kan en de brug is daar. En ik sta nu aan de overkant en bij mij zitten, even jullie namen.
2: Mijn naam is Francis. Odette.
3: Jet. Jonne.
1: Jullie komen uit Doetinchem, Zelst en Zilvolder was het geloof ik, hè?
2: Zeker.
1: Hey, en daar heb je ook leuke landjes natuurlijk. Maar hoezo Achterland? Kom je vaker hier?
2: Ik kom al jaren hier. Ik heb vroeger hier gewerkt als vrijwilliger ook. Het sfeertje is hier heerlijk. Het is gemoedelijk. Het is vrijblijvend. Iedereen is lief voor elkaar. Dit wil je niet doen.
1: Vrede op paarden.
2: Zeker.
1: Ja, nee, maar even dat sfeertje. Wat is nou een echte Achterlander?
2: Dat je mag zijn wie je bent, dat niemand moeilijk doet, mensen elkaar helpen.
1: En toch een stevig biertje kunnen drinken met elkaar.
2: Ook dat.
1: Beetje muziek, lekker eten.
2: Ja, fijne muziek.
1: Ja. Hoeveel jaar is voor jou, Achterland?
4: Ik denk 3-4 jaar. Ik heb ook vrijwilligerswerk hier gedaan en nu doe ik dat niet. Maar ik ben lekker aan het chillen met mensen. Iedereen kent elkaar, tenminste heel veel van de mensen. Die tref je hier weer alsof het een reunie is.
1: Het lijkt wel een soort buurtfeest hier, hè?
4: Ja, hartstikke leuk.
1: En zolang het de buurt van, ja, de Zwarte Cross is ook ooit begonnen als een feestje. Wat helemaal uit de klauwen gelopen is. Heel ander sfeertje daar, hè?
2: Dit is veel gemoedelijker, zoals we dat noemen. Dit is veel lekkerder, fijner, chill.
1: Je kunt ook nog plat worden.
2: Zeker. Ja,
1: ik niet. Verstaat wel. Ik vind het altijd mooi, zijn vrouw. Hey, wat trekt jou aan Achterland?
3: De muziek, het eten, de sfeer.
1: Wat zijn jullie allemaal van elkaar?
3: Ik ben de vriendin van Jonne en dat is van Jonne, dus zodoende.
1: Oh, oké. Bevalt het gezelschap?
3: Ja, zeker.
1: Beetje vol te houden?
3: Zeker.
1: Waar kijken jullie vanavond naar uit? Welke optreden?
3: Oh, ik geen idee. Ik ben hier voor het eerst en ik kijk gewoon wat ik zie en leuk vind.
1: Ja, vanavond heb je de Bukkers.
3: Ja.
1: Hendrik Jan. Okay. Daarvoor zit, dat moet ik even denken.
0: Guus Meeuwis Tribute.
1: Sorry, hoe?
0: De Guus Meeuwis Tribute, om even wat te noemen.
1: Nee, niet de Guus Meeuwis Tribute, gek.
0: Butners.
1: Ja, die is er ook. Nee, de Hilltrop Howlers. Zeg je dat wat?
3: Nee, helemaal niet.
1: En daarvoor zit volgens mij Kevin en de Butners.
3: Oké, ja, die ken ik van naam.
1: Die zijn zometeen aan de andere kant, dus.
3: Ja, dan ga ik daar kijken.
1: Ik wens jullie met z'n allen veel plezier en veel lol.
2: Dankjewel.
1: Jullie bedankt voor het gesprek, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Dat is mooi, hè? Gemoedelijk. En je kunt zo lekker jezelf zijn, dat is de Achterland. En toch echt om 10 uur, hoor. Het staat hier op een programma. De tribute, Kid Eng, aan Guus.

dat ritme gaat wel lekker door, hè. Vanavond om 10 uur de tribute aan Guus Meeuwis. En als je op een afstandje staat te kijken, dan is het net of Guus Meeuwis er echt staat. Want de zanger van deze tribute band, die lijkt ook op Guus Meeuwis. En dat is niet alleen qua stem, maar ook qua uiterlijk. Per Spoor. Dit is Regio 8. Met Golden Earring. Naar Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Hoi.

Elden Ring Bombay. We gaan alvast een beetje vooruitkijken. Het hele weekend hier. Achterland op de radio. Gratis festival in Doetinchem. Daar vind je van alles. Morgen natuurlijk de hele dag een heel mooi programma. Als we alvast wat verder kijken naar zondag, dan zien we daar Thijs Boontjes Dans en Show Orkest. Dat is een mix tussen Herman Brood en Andreasus. Alleen naar de kermis. Dat is wat je nu hoort. Zondag!

Dit weekend zie je zo'n 80 optredens op Achterland. En Thijs Boontjes is zondag. Dat is pas zondagavond om 11 uur. Wil je weten wat het hele programma wordt? Dan kijk je op festivalachterland.nl.

Direct stond ooit al eens op Achterland. Ja, dat was dan wel de betaalde versie op donderdagavond. Kensington staat misschien ook wel op het lijstje van de organisatie. Dit was de nieuwe Living For. Ja, zo'n festival is gewoon relaxed. Zeker met dit zomerse weer. Dan sta je met een drankje in de hand. Gezellig met een beetje met mensen te praten en te genieten van de muziek. Hè. Dus vooral calm down.

0: achterloopt.
1: Waar je zomaar Baltasar van Puffelen tegen kan komen.
2: Ja, en ik zie hier ook nog wat andere mensen. Nick, een hele goede
3: naam. Heb je de zwembroek mee, Bal?
2: Nee, maar ik ben bang dat ik zo in het water lig. Nee. Leuk.
3: Ja, wat leuk. We zijn er net, dus we laten ons eigenlijk een beetje verrassen nu.
2: Oké, je eerste indruk.
3: Ja, de mensenmassa. Korte broekjes, korte mouwen. Veel plezier, lachende mensen. Het kan niet op.
2: Je zit live op de radio. En de cameramensen ook praten.
3: Ja, zeker. Zeker, Bal. Ja, een beetje met werk, hè. Ja.
2: Fantastisch. Nou, ik zag jullie lopen. We zijn met de laatste reportage bezig. Jullie nemen het nu over met de tv?
3: Wij nemen het over. Ja, we gaan eens kijken hoe de sfeer van vanavond is hier.
2: Jullie komen al jaren hier. Wat is de eerste indruk die je hebt als je hier komt?
3: Voor nu. Voor dit en deze editie. Ja, druk. Lekker. Gezellig. Ja. Sfeervol.
2: Oké, ik ga even een primeurtje doen, want hij komt eigenlijk voor de tv. En ik zit al 2 dagen achter me aan te jagen. Ja, even nu niet. Bart, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Ja, toch nog even tussendoor. Meestal praten we met elkaar aan het einde. Hoe gaat hij?
4: Ja, we hebben hem.
2: Ja, hè?
4: Ja, hij zit in de vingers, dat noemen we dat.
2: En als we even, ja, we kunnen het net niet zien, maar deze avond is de overkant magisch te noemen.
4: Ja, we gaan echt weer terug in de tijd. Zo voelt het. We delen slangetjes met water met elkaar. We delen muziekbok met elkaar. Snoertjes worden doorgelegd. Amphion is fantastisch. Echt fantastisch gaaf. Volle bak ook nog eens een keer. Maar het is heel relaxed hier. Helemaal top.
2: Het is buitengewoon geweldig. En iedereen is vooral zo blij, wat me ook opvalt. Iedereen van, ja, niet normaal eigenlijk, dat weer van de een op de andere dag zo veranderd is. Hè?
4: Ja, hoe dan?
2: Ja, geen idee.
4: Nee.
2: Nou goed, ik laat je lekker verder met rust. Ik hoop je maandag te spreken. En dan hoop ik dat je nog blij bent. Maar een eerste chapeau voor jou en je team. En de catering is geweldig, zijn geweldig. De sfeer is geweldig, de gasten zijn geweldig. Het is geweldig.
4: Ja, dankjewel. Super.
2: Nou, dat is een Bart Kiers, hoorde je. En mijn collega's en Remco, die zijn bezig wat u morgen waarschijnlijk kunt zien op Regio 8. Jorgen, wij gaan afsluiten.
1: Ja, ik neem aan dat jij voorlopig nog niet naar huis gaat.
2: Nee. Ik ben je meegenomen, slaapzakje.
1: Heel goed.
2: Ik maak morgen 1,5 uur in het programma van Roy, totdat het goed gaat.
1: Oeh, nou, ik ben benieuwd. Veel plezier nog vanavond en tot morgen.
2: Dankjewel. Ik spreek je morgen ook. Dankjewel, Jorgen.
1: Jojo.
2: Dank.
1: Dag.
2: Dankjewel, Jorgen.

Van de Man. Jackie Wilson said. Meer Achterland op de radio hoor je morgen vanaf 11 uur. De hele dag.

0: tegen.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Gek op

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is ons thuis staan met het radionieuws op Regio 8. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring videodeur.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gek.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafel

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder... ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft... zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen... die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt... en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert... zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minimaal rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB.

0: Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.

0: De goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Regio 8. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Hey, ik mag nu verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Regio 8. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven.

0: geven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is ons thuis staan met het radionieuws op Regio 8. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures